0: Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Etje en Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is 1 graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij bij hemdvoorhem.nl.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. Het evenement Doortrappen is voor het eerst georganiseerd met als doel om ouderen langer veiliger te laten fietsen. En een historische prestatie voor het hockeyteam van Hisalis. Ze hebben zich gekwalificeerd voor het Nederlands kampioenschap onder de 25. De gemeente Katwijk werkt aan plannen voor de aanleg van een nieuw beweegpark in Valkenhorst. En de mogelijke opvang van asielzoekers in de Tiltenberg in Vogelenzang zorgt ook in de Zilk en Hillegom voor veel reacties. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een groep van ongeveer 30 tot 40 mensen heeft bij de Tiltenberg, vlakbij de Zilk en Hillegom, geprotesteerd tegen een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Bloemendaal is hier bezig met een onderzoek om te kijken of ze daar asielzoekers kunnen huisvesten. De Tiltenberg ligt op grondgebied van Bloemendaal, maar tegen de Zilk aan. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom wilde asbestemmingen op de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan uitbreiden en verbeteren. De urnenmuren raken bijna vol. Van de 52 nissen zijn er nog maar 5 beschikbaar. De bestaande urnengraven worden niet gebruikt, waarschijnlijk omdat ze verouderd ogen. Volgens de gemeente is uitbreiding nodig omdat steeds meer mensen worden gecremeerd. In het nieuwe plan worden 18 bestaande urngraven opnieuw gebruikt en verbeterd. Ook komen er 2 nieuwe urnenmuren bij met in totaal 20 nissen. En inwoners van de gemeente Katwijk krijgen op 25 juni de kans om een kijkje te nemen op het terrein van Valkenhorst. Tijdens het rondje Valkenhorst kunnen bezoekers tussen 5 en 8 uur fietsen door het gebied waar de komende jaren een nieuwe woonwijk met ruim 5600 woningen worden gebouwd. Het evenement is bedoeld om inwoners kennis te laten maken met de plannen voor het voormalige vliegveldterrein. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: In Voorhout is het initiatief Doortrappen georganiseerd. Een programma dat specifiek gericht is op senioren van 60 jaar en ouder. Het is een veelomvattend programma met als doel de fietsveiligheid te promoten en mensen te helpen om op een veilige manier te blijven deelnemen aan het verkeer. U hoort fysiotherapeut Josie Bel over de problemen waar ouderen vaak tegenaan lopen bij het fietsen.
1: Nou, vooral op een afstappen. Je ziet dat dan een stukje kracht mist bij het opvangen als ze afstappen, maar ook bij een stukje opstappen om natuurlijk die kracht te zetten om op je zadel te komen. Ja, en ook een stukje evenwicht en ook wel valangst natuurlijk, hè. Toch de angst om te vallen. Ja, ze moeten natuurlijk snel stoppen, snel reageren en dan in één keer op de vloer staan is soms natuurlijk lastig. En sommige mensen ervaren natuurlijk ook een beetje duizeligheid. Door misschien de angst of nou, noem het op, kan door van alles komen.
2: Ja, en wat adviseer je die mensen? Waar kunnen ze aan werken?
1: Nou, vooral in evenwicht en kracht. Kijk, je hebt een bepaalde beweegnorm en die geldt ook voor ouderen. Dat is eigenlijk dat ze 2 keer in de week wel echt iets van krachtoefeningen doen. En ook balansoefeningen. En dat is wel echt een beetje het minimale. En dan natuurlijk ook 150 minuten per week matig intensief bewegen. Dus dat is wel echt een beetje stevig doorwandelen of fietsen zonder elektrische batterij natuurlijk.
2: Leo Kruithof van de Fietsersbond.
3: Ja.
2: Ja, we staan buiten bij Voorholte.
3: Wij gaan met senioren een dag invullen om de fietsveiligheid te promoten en mensen op weg te helpen om op een veilige manier te fietsen.
2: Dat
3: mensen best wel het lastig vinden om de verkeersregels allemaal te weten. En nou ja, over uitvoeren, dat is nog een ander probleem.
2: Wat voor regels?
3: Nou ja, de verkeersregels. Bij de rotonde bijvoorbeeld is natuurlijk een heikel punt. Heel belangrijk dat mensen goed aangeven wat ze gaan doen op een rotonde. Goed je hand uitsteken, je snelheid beperken. Contact houden met andere verkeersdeelnemers. En heel veel fietsers, laten we eerlijk zijn, die denken, ja, we hebben voorrang op heel veel rotondes, we kunnen doorscheuren. Ja, dat levert wel vaak gevaarlijke situaties op. Ja. Dus daar praten we met elkaar over, daar krijgen ze uitleg over.
2: Ja. En welke doelgroep is dit?
3: Senioren.
2: Ja.
3: Laten we zeggen 60 plus.
2: Ja, en hoe komt het? Want hebben zij dan in het verleden wel die regels kunnen hebben, maar is dat een beetje weggezakt? Wat denk je dat daar voor reden voor is?
3: Nou ja, er zijn ook natuurlijk verkeersregels die aangepast zijn. Zoals de voorrang op rotondes. Ja, dat is natuurlijk van de laatste jaren.
2: Ja.
3: En als je dat niet zelf een beetje in de gaten houdt, ja, dan verandert er wel het een en ander. Het verkeer wordt natuurlijk ook steeds drukker. Dus ja, je moet wel alert blijven en opletten. Ja, hoe de regels in elkaar zitten.
2: Komen mensen met hun eigen fiets of krijgen zij een fiets van jullie?
3: Nee, mensen komen met hun eigen fiets. Mensen komen of met hun elektrische fiets of met hun gewone fiets. Een enkele keer ook met een driewieler. Kijk, daar komen de eerste mensen aan.
2: Ja, en waarom doen jullie dit?
3: Nou, we doen dit eigenlijk om de verkeersveiligheid te vergroten. En het makkelijker te maken voor mensen om te blijven fietsen. Waarbij we wel eerlijk moeten zeggen dat op een gegeven moment, ja, is het natuurlijk voor sommige mensen wel te lastig om te fietsen. En dan moet je er ook gewoon mee stoppen als het onveilig wordt. Maar wij proberen mensen te instrueren en uitleg te geven hoe ze zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk kunnen blijven fietsen.
2: Geven jullie ook adviezen om mensen, tegen mensen over dat ze misschien niet meer moeten fietsen?
3: Een enkele keer doen we dat wel, ja. Ja. Vooral de fysiotherapeuten, die kijkt of de mensen stabiel zijn. Hoe het met het evenwicht is. En soms wordt het advies gegeven op een hele voorzichtige manier dat het beter is om te stoppen met fietsen. Maar dan is Warmerdam er met driewielfietsen bijvoorbeeld. Of fietsen met een lage instap. En dan kunnen mensen kijken en proberen van ja, is dat misschien iets voor mij? Een fietstochtje maken door de Bollenstreek, waarbij mensen kunnen kiezen of ze 10 kilometer of 20 kilometer fietsen.

0: hockeyteam Jong Dames 1 van Hisalis gaat naar het NK onder 25. Met deze kwalificatie schrijft het team clubgeschiedenis. Nooit eerder wist een onder 25 team van Hisalis zich voor het Nederlands kampioenschap te plaatsen. Bart van de Heijsteeg sprak met Matthijs Weiling, trainer van het hockeyteam.
1: Ja, het NK wordt georganiseerd door de KNHB. En voor het NK worden de eerste plekken en van sommige pools ook de tweede plekken uitgenodigd om mee te doen aan een soort toernooi. In dat toernooi worden alle genodigden in twee pools opgesplitst. En die spelen drie wedstrijden in een poolvorm. Die wedstrijden zijn wat korter. Dus in plaats van 35 minuten per helft speel je 20 minuten per helft. Normaal gesproken speel je eigenlijk ook per kwart. Maar dat wordt nu dus opgesplitst in een helft. En van die poolfase, daarvan gaan de beste twee door. En die komen in de halve finale en eventueel in de finale terecht.
2: Volgende week zondag is dus het NK met Jong Dames 1. Dit is voor andere teams van Hisalis de laatste week dat ze met hun huidige team spelen. Verstoort het NK nog het maken van de nieuwe teams?
1: Op dit moment lijkt het er niet op. Misschien lijkt het wel tot een dubbele trainingsweek voor de dames van Jong Dames 1. Omdat inderdaad de selecties volgende week zijn voor de vervolgteams. Maar die zijn op dinsdag, donderdag en de dames spelen op maandag, woensdag trainen ze. Dus daar kunnen we rekening mee houden in de planning. En eigenlijk is het ook... we hebben het eigenlijk onze doelstelling al gehaald. Dus wat dat betreft is dat toch een fijn uitgangspunt. Dat we niet ons zorgen hoeven te maken over of het een geslaagd seizoen wordt.

0: vakanties, van de geplande vakanties. Dus ja, het is een pragmatische oplossing, maar ik denk dat het niet een grote belasting zal vormen voor het resultaat op het NK.
1: Hoe kan je het succes van jouw team verklaren?
0: Ja, het succes heeft, het is echt een groot team. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat iedereen vanaf het begin af aan heeft afgesproken dat we iets gingen neerzetten. En dat daar niet van afgeweken is. En dat, dat teambelang, dat was altijd, denk ik, de kracht van Jong Dames Heen.
1: Heb je ook nog activiteiten gedaan om die team spirit nog sterker te maken?
0: Ja, zeker, zeker. We hebben voorafgaand aan het seizoen eigenlijk heel veel conditietraining met elkaar gedaan. In de winter zijn we daarmee doorgegaan, dus we hebben eigenlijk het hele seizoen elkaar gezien. Daar waar het natuurlijk normaal gesproken in de winterstop is het voor de meeste hockeyteams een moment voor zaalhockey. Daar zijn wij wel doorgegaan. En het team heeft heel veel nadruk gelegd op leuke uitjes, activiteiten, ja.
1: Is dat niet heel erg zwaar voor de speelsters als ze en zaalhockey moeten doen en ook nog conditietraining?
0: Nou, de zaalhockey, de belasting van de zaalhockey valt wel wat mee. Dus de hoeveelheid wedstrijden ten opzichte van de weken is wat lager. En een groot deel doet ook niet mee aan de zaal. Dus ik denk dat hebben we goed gemanaged, denk ik.
1: Ah, oké. Okay. En wat voor activiteiten deden jullie zoal?
0: Ja, nou, we hebben een teamweekend gehad. We hebben veel met elkaar gegeten op de club. We hebben feestjes georganiseerd voor de vereniging. Dat vind ik ook altijd wel een mooie moment om bij elkaar te komen. En een afsluitende barbecue hebben we ook al gehad.
1: Klinkt goed.
0: Ja.
1: Wanneer in het seizoen dacht je, mogelijk kwalificeren we ons voor het NK?
0: Nou, eigenlijk is dat een belofte of een reis geweest van langer dan dit jaar. We hebben vorig jaar eigenlijk al een plan uitgezet. En daar bedoel ik eigenlijk mee het seizoen 24-25 het plan uitgezet om dit doel te halen. Dus begin van dit seizoen was eigenlijk allemaal duidelijk wat het doel was. En dat was NK halen. En daar hebben we ons ook eigenlijk het hele seizoen naartoe gewerkt.
1: Is het team dan erg veranderd vergeleken met het vorige seizoen? Of zijn het grotendeels dezelfde speelsters gebleven?
0: Nou, we hebben vorig seizoen wel wat afscheid moeten nemen. Of afscheid moeten nemen van een aantal spelers. Maar gelukkig hebben we daar ook wel weer een hoop spelers uit de jeugd bij gekregen. En zijn er ook weer wat spelers komen hockeyen bij ons die ergens in 2020 gestopt zijn. Dus ik denk dat we uiteindelijk, we hebben nu een team van 23 spelers. Ik denk dat er toch wel een wijziging is geweest van zeker rond het team. Ja.
1: Ik vind wel bijzonder dat je dan alsnog met zo'n plan bent begonnen en dat dat dan ook is gelukt. Terwijl er zo'n groot deel van het team, bijna de helft, is veranderd.
0: Ja, nou, wat dat betreft hebben we geluk dat we ook met een tweede plaats door kunnen naar het NK. Want eigenlijk was het doel eerst te worden, maar daar hebben we ons net op verkeken. En wat je merkt wel, dat als je een grote roulatie hebt, dat lastiger is om elkaar allemaal te vinden. Dus een spits die bepaalde looplijnen loopt, het is fijn als dat altijd dezelfde spits is. Dus daar hebben we wel moeite mee, maar inderdaad, het is heel knap dat ze dat eigenlijk zo hebben weten op te pakken en dat het ook nog tot een succes is gekomen.
1: En je had het over een plan. Hoe gedetailleerd was dat plan?
0: Ja, eigenlijk werken we... Ik heb wel een plan in mijn hoofd uitgewerkt. Dus ik weet wel in welke fase we wat moesten gaan doen om een goed resultaat neer te zetten. Maar het was niet dat het... ik denk dat het meer... Je moet meer denken in maanden, in fase van maanden, dan in echte trainingen die in mijn hoofd zaten.
1: Oh, dus het is meer zoals een algemene strategie.
0: Klopt, en die heb ik doorgenomen met het team. Het team heeft dat eigen gemaakt en heeft daar dingen aan toegevoegd die ze belangrijk vonden. En zo hebben we natuurlijk ook gedurende het seizoen nog wel wat bijgeschaafd daar waar nodig. Op naar gelang van de behoeftes van het team. Maar er was wel een lichaam van de planning bekend, ja.
1: Kan je voorbeelden geven van hoe het team je strategie heeft bijgeschaafd? Wat zijn concrete aanpassingen ervan?
0: We hebben kort na de zaalhockey, dus dat is in februari, zijn we bij elkaar gekomen nadat we zo'n conditietraining hadden gehad. Om te bespreken of de doelstelling nog past bij de motivatie die we hebben. En eigenlijk bleek allemaal dat de doelstelling wel hetzelfde was. Dus het NK halen. Maar dat

0: de motivatie niet per se is winnen, maar meer plezier maken. En dat kun je dan ook wel weer meenemen in de trainingen. Want dat is natuurlijk wel een ander uitgangspunt. Dan als je constant wil focussen op winnen, is dat een andere training dan als je wil focussen op plezier en verbeteren.
1: Hoe zou je jouw speelstijl definiëren van het team?
0: Dat is een lastige. Omdat we natuurlijk verschillende spelers hebben, is denk ik elke wedstrijd wel weer wat anders. Maar ik denk dat we wel met elkaar hebben afgesproken dat we niet, nou ja, zoals ik net al zei eigenlijk, willen kosten wat het kost willen winnen. We willen het samen doen. Dus er staat niemand boven het teambelang. Maar tegelijkertijd hebben we ook afgesproken, ja, eigenlijk willen we het ook voor de club doen. Dus we willen ook een beetje attractief hockey spelen. Nou, of dat in het laatste gelukt zijn, laat ik aan de toeschouwer. Maar dat betekent wel in balbezit willen hockeyen en proberen toch met combinaties naar voren te hockeyen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De eerste periode van het Dealbreakers-traject op het Rijnlands Lyceum Sassenheim is afgerond. Dealbreakers is een preventief programma in Hillegom, Lisse en Teylingen. Jongeren leren hierbij hoe zij criminele uitbuiting kunnen herkennen. Ook krijgen ze uitleg over de gevolgen en over positieve keuzes. De periode eindigde met een zogenaamde schoolalert. Daarbij krijgen de MAVO-docenten praktische tips om signalen van ondermijning te herkennen. Burgemeester Carla Breuer was aanwezig bij de afsluiting. Het schoolvoetbalteam van de Daltonschool Klaverweide uit Noordwijk heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi. Het team van 10 jongens en 1 meisje heeft eerder zowel het lokale toernooi in Noordwijk als het regiotoernooi in Leiden gewonnen. Daarna hebben ze ook het districtstoernooi voor Zuid-Holland en Zeeland in Oudekerk aan den IJssel gewonnen. Volgende week woensdag speelt de school de finale in Zeist, waar 6 scholen aan deelnemen. En Woord en Daadwinkels en Stichting De Steenrots gaan samenwerken aan een nieuwe kringloopwinkel in Katwijk aan Zee. De organisaties tekenden woensdag 10 juni een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer de winkel open gaat is nog onbekend, maar de winkel gaat in ieder geval geld ophalen voor het werk van Woord en Daad. Deze stichting strijdt tegen armoede en ongelijkheid in 20 landen wereldwijd. Ook komen er werkervaringsplekken voor cliënten van De Steenrots. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De brand sloeg over naar een flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. De gemeente Utrecht wil bekijken of de marathon in de stad op een ander moment kan worden gehouden en gaat met de organisator in gesprek. Vorige maand raakten mensen bij het hardloopevenement onwel door de hitte en overleed daardoor een man van 22. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon bij 16 tot 19 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De laatste dag van deze werkweek verloopt weer herfstachtig. De dag begint grijs en grauw met perioden van lichte regen. Af en toe is het ook even droog, maar de zon blijft wel schuil achter de wolken. In de middag blijft het bewolkt en lijkt de regen weer wat toe te nemen. Vooral in het binnenland kan het soms stevig doorplensen. Aan de kust staat een vrij krachtige zuidwesterwind en het wordt nog wat frisser dan de voorgaande dagen. Het wordt 16 of 17 graden, maar tijdens de periodes met regen koelt het af naar een graad of 14. 'S Avonds trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg, maar ook daarna blijft wel een enkele bui nog mogelijk. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gemeente Katwijk werkt aan plannen voor de aanleg van een nieuw beweegpark in Valkenhorst. Het initiatief, aangekondigd door wethouder Gerard Mostert, hangt samen met de woningbouwontwikkelingen in het gebied en is bedoeld als recreatieve voorziening voor zowel huidige als toekomstige bewoners. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met wethouder Mostert.
1: Ja, er komt een heel mooi nieuw beweegpark in de Mien-Kooltuin. Dat is natuurlijk ook nodig, omdat we straks woningen gaan bouwen op Valkhorst. Daarom hebben we gezegd dat we gaan investeren in de Mien-Kooltuin als een belangrijke recreatieve zone voor nieuwe inwoners van Valkhorst, maar ook voor bestaande inwoners van onze gemeente. En dat doen we door bijvoorbeeld ommetjes aan te leggen, dus wandelpaden, zodat mensen lekker daar kunnen wandelen. Door groen aan te leggen, nieuwe bomen te planten. Maar ook door beweegplekken te organiseren. Dus plekken waar je bijvoorbeeld in de buitenruimte kunt fitnessen. Dat heet dan calisthenics met een moeilijk woord. Maar ook met je kinderen lekker in de speeltuin kunt spelen met een glijbaan en een schommels en zo. En die gaan we maken op een plek in de Mien-Kooltuin naast de Rijnvogels. En dat is echt een hele mooie plek. En dat kost ongeveer 1,5 ton. Nou, gelukkig kunnen wij 90% van de kosten krijgen we door subsidies en 10% moeten we zelf betalen. Nou, op die manier denken we dat we A, heel goed bezig zijn door plekken te realiseren waar mensen lekker kunnen bewegen. B, ervoor zorgen dat inwoners van Katwijk en straks ook van Valkhorst daar gebruik van kunnen maken. En C, dat we ook nog een beetje goed omgaan met het geld dat we hebben gekregen.
2: Ja. Waarom hebben jullie gekozen voor dit soort calisthenics soort sport?
1: Nou, niet alleen, hè, maar ook voor gewoon een speeltuintje voor kinderen. Dus eigenlijk voor iedereen wat wils. Omdat we ook wel zien dat het juist heel belangrijk is dat we mensen uitnodigen om te bewegen in de openbare ruimte. Dus, het is gewoon goed om te bewegen, gezond. En we zien ook dat dat best populair aan het worden is. Dat mensen die even aan het wandelen zijn ook nog even bewegen. Dus dat is de reden.
2: Ja, hoe ver zijn jullie nu met dit plan?
1: We zijn nu zover dat we de gemeenteraad hebben geïnformeerd dat dit eraan gaat komen. Dat zij daar ook een besluit nog over moeten gaan nemen. En dan hopen we na het besluit ook over te kunnen gaan tot realisatie.

0: De mogelijke opvang van asielzoekers in de Tiltenberg in Vogelenzang, gemeente Bloemendaal, zorgt ook in de Zilk en Hillegom voor veel reacties. De Tiltenberg ligt namelijk pal naast de Zilk. Woensdagavond besprak de gemeenteraad van Bloemendaal de opvang. Een van de insprekers tijdens die vergadering was Zilker Koen Vermeulen. Hij vertelt wat zijn boodschap was.
1: Mijn hoofdbezwaar was dat er te weinig tijd was, dat het allemaal erg snel lijkt te gaan. Hè. Als je wil dat omwonenden enige mate van betrokkenheid hebben, et cetera, moet je goed participatietraject doorlopen. Maar wij kregen afgelopen vrijdag een brief in de brievenbus bezorgd, waarin stond dat de Tiltenberg mogelijk als asielzoekerscentrum gaat fungeren. En daar was gisteravond al de eerste vergadering over. Dus ik vond 5 dagen na de aankondiging een vergadering waarin dat behandeld werd, onder andere, vond ik te kort tijd.
2: En u heeft in uw inspreken ook gewezen op alternatieven. Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, alternatieven zijn bijvoorbeeld dat we allemaal weten dat de asielketen dichtslipt om 2 redenen. Hè? Een relatief hoge instroom van nieuwe asielzoekers. Maar wat eigenlijk nog meer frustreert in de asielketen is dat mensen die wel mogen blijven, de zogenoemde statushouders, dat die niet uitstromen zodra ze die status hebben ontvangen, omdat er te weinig woningen zijn om die mensen in te plaatsen. En dat verstopt de asielketen. Dus een van mijn oproepen was gisteravond van, goh, kijk dan eens naar het plaatsen van asielzoekers, of tenminste niet asielzoekers in de Tiltenberg, maar statushouders in de Tiltenberg. En voor mij is het grote verschil namelijk dat statushouders, die hebben een toekomst in Nederland, die mogen werken, die mogen onderwijs volgen, kinderen gaan naar regulier onderwijs. En dat is heel wat anders dan dat je er een asielzoekerscentrum van maakt. Want dan zijn het vaak mensen die nog niet weten of ze mogen blijven. En die de hele dag doelloos rondhangen. Ja, en daar is deze toch wel afgelegen locatie wat mij betreft geen goede plek voor.
2: Er waren meer insprekers, waaronder 2 raadsleden uit Noordwijk. Die zeiden van ja, in Noordwijk doen we het niet. Je kan protesteren. En toen kwam eigenlijk, nadat alle politieke partijen in Bloemendaal wat gezegd hadden, de wethouder aan het woord. Wat was de boodschap van die wethouder?
1: Nou, de wethouder zei 2 dingen. A, het is niet ons initiatief, maar het is het initiatief van het bisdom en het COA. Dus het bisdom is eigenaar van de Tiltenberg, de locatie. En het COA is verantwoordelijk voor de asielzoekersopvang. Dus de een heeft de ander gebeld. En die hebben samen nu een verkennend onderzoek. Dus mogelijk leidt dat tot een huurovereenkomst tussen het COA en het bisdom. En als dat zo is, dan worden wij daar als gemeente Bloemendaal vervolgens bij betrokken om een aantal facilitaire ondersteunende zaken te organiseren, waaronder veiligheid, onderwijs, et cetera. Dus de wethouder zei, wij zijn niet degene die de initiatiefnemer zijn en daarmee aan alle knoppen draaien en daarmee iets hebben aangeboden aan het COA. Dat ten eerste. En ten tweede zei hij dat het wat hun betreft van harte welkom is. Dus dat zij daar heel positief tegenover staan en zich absoluut niet willen opstellen zoals de raad in Noordwijk dat doet, die daar veel kritischer en afwijzender tegenover staan.
2: Wat zei hij over de zorgen van de Zilkers en ook de Hillegommers?
1: Nou, tweeledig. A, zorgen, je moet er, die willen we serieus nemen als gemeente Bloemendaal. Daar moeten we over in gesprek. Maar als je ook de brieven leest, dan is dat eigenlijk, dan komt dat op mij meer over als zijn de gesprekken om uit te leggen hoe iets loopt en hoe iets procedureel in elkaar zit. Maar niet een inspraak in de zin van dat je mag meedenken over onderzoeksvragen. Of dat je bijvoorbeeld inspraak kan hebben in wat voor doelgroepen daar komen. Dat soort zaken, daar, nou goed, dat verwijzen ze primair naar het COA toe en secundair naar zichzelf. Maar ik heb niet de indruk dat inwoners daar veel invloed op hebben.
2: Nee, u heeft ingesproken, dat is aan het begin van de vergadering. Daarna de politieke discussie en de uitleg van de wethouder. Is er wat veranderd sinds het inspreken en de uitleg van de wethouder? Of bent u wat minder bezorgd of juist meer bezorgd?
1: Nee, ik ben meer bezorgd. Omdat ik er zijn toch wel een aantal dingen benoemd gisteravond ook weer, staan deels ook in die communicatie, hoor. Dus in die brieven, en er is een krantenartikel geweest in Haarlem. En daarmee heeft het toch alle schijn van dat het er echt wel gaat komen. Hè. Er is bijvoorbeeld gezegd, ja, 2 jaar geleden is de Tiltenberg ook onderzocht door het COA en toen is het niet goed genoeg bevonden voor een asielzoekerscentrum. Dus dat was eigenlijk waarom ik dacht, nou, zo'n race wordt het allemaal nog niet, of die race is nog niet gelopen. Terwijl nu werd er gezegd, nee, maar er is nu met een andere bril gekeken, namelijk naar noodopvang. En dan zijn er dus andere uitgangspunten en criteria. En door die bril is het in eerste instantie goedgekeurd door het COA. En zijn ze dus verder in onderhandeling met het bisdom. En zijn ze de business case verder aan het uitwerken. Ja, gezien de hele status van het COA in Nederland en de druk op de asielketen. En dan deze eerste exercitie positief afgerond. Ja, denk ik haast dat je ervan uit kan gaan dat het er gaat komen. Dat ten eerste. Ten tweede wordt er gesproken over 3 jaar. Maar werd er gisteravond ook heel duidelijk gezegd dat het COA dan ook kijkt van, goh, wat gaan we dan na die 3 jaar doen? Dus gaan we het verlengen? Die mogelijkheid moet in de huurovereenkomst zitten, als ik het goed begrepen heb. Dus het gaat ook niet voor een paar jaar zijn als het er komt.
2: En de inwoners in de Zilk en Hillegom, hebben die wat te zeggen? Kunnen die invloed uitoefenen? Kunnen die gerustgesteld worden?
1: Nou, ik denk dus, zoals eerder gezegd, dat de mate van invloed heel beperkt is. En tuurlijk zijn er altijd juridische mogelijkheden die je kunt doorlopen, hè? Dus ergens tegen kunt ageren. Maar ik zie nu op dit moment weinig steekhoudende argumenten op basis waarvan we dat dan zouden kunnen doen. Maar goed, het is ook allemaal zo vers. Hè? 6 dagen geleden inmiddels hebben we die brief gehad. Dus het is ook niet dat ik er een... wat dat betreft ben ik er geen professional in of wat dan ook.
2: Nee.
1: Dus ik ben me ook aan het inlezen en aan het onderzoeken en aan het luisteren.
2: Dus wat wordt nu het vervolg? We hebben nu een politieke bespreking gehad. Een eerste politieke bespreking waaruit toch wel bleek van, ja, we zitten in een beginfase. Wat nu?
1: Nou, nu zegt het college van Bloemendaal, we willen inwoners betrekken. Dus daar gaan we ze ook voor uitnodigen. Dus nou, dat zou een stap kunnen zijn die binnen afzienbare tijd plaats zou kunnen vinden. Maar die bal ligt bij het college. En aan de andere kant is het echt afwachten op, gaan het COA en het bisdom die deal sluiten met elkaar? Of komt er toch ergens een kink in de kabel?
2: Gaan we dat afwachten. Koen Vermeulen, bedankt voor je toelichting.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
6: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
5: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
7: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
5: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
10: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
11: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. Het evenement Doortrappen is voor het eerst georganiseerd met als doel om ouderen langer veiliger te laten fietsen. En een historische prestatie voor het hockeyteam van Hisalis. Ze hebben zich gekwalificeerd voor het Nederlands kampioenschap onder de 25. De gemeente Katwijk werkt aan plannen voor de aanleg van een nieuw beweegpark in Valkenhorst. En de mogelijke opvang van asielzoekers in de Tiltenberg in Vogelenzang zorgt ook in de Zilk en Hillegom voor veel reacties. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een groep van ongeveer 30 tot 40 mensen heeft bij de Tiltenberg, vlakbij de Zilk en Hillegom, geprotesteerd tegen een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Bloemendaal is hier bezig met een onderzoek om te kijken of ze daar asielzoekers kunnen huisvesten. De Tiltenberg ligt op grondgebied van Bloemendaal, maar tegen de Zilk aan. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom wilde asbestemmingen op de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan uitbreiden en verbeteren. De urnenmuren raken bijna vol. Van de 52 nissen zijn er nog maar 5 beschikbaar. De bestaande urnengraven worden niet gebruikt, waarschijnlijk omdat ze verouderd ogen. Volgens de gemeente is uitbreiding nodig omdat steeds meer mensen worden gecremeerd. In het nieuwe plan worden 18 bestaande urnengraven opnieuw gebruikt en verbeterd. Ook komen er 2 nieuwe urnenmuren bij met in totaal 20 nissen. En inwoners van de gemeente Katwijk krijgen op 25 juni de kans om een kijkje te nemen op het terrein van Valkenhorst. Tijdens het rondje Valkenhorst kunnen bezoekers tussen 5 en 8 uur fietsen door het gebied waar de komende jaren een nieuwe woonwijk met ruim 5600 woningen worden gebouwd. Het evenement is bedoeld om inwoners kennis te laten maken met de plannen voor het voormalige vliegveldterrein. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: In Voorhout is het initiatief Doortrappen georganiseerd. Een programma dat specifiek gericht is op senioren van 60 jaar en ouder. Het is een veelomvattend programma met als doel de fietsveiligheid te promoten en mensen te helpen om op een veilige manier te blijven deelnemen aan het verkeer. U hoort fysiotherapeut Josie Bel over de problemen waar ouderen vaak tegenaan lopen bij het fietsen.
1: Nou, vooral op een afstappen. Je ziet dat dan een stukje kracht mist bij het opvangen als ze afstappen, maar ook bij een stukje opstappen om natuurlijk die kracht te zetten om op je zadel te komen. Ja, en ook een stukje evenwicht en ook wel valangst natuurlijk, hè. Toch de angst om te vallen. Ja, ze moeten natuurlijk snel stoppen, snel reageren en dan in één keer op de vloer staan is soms natuurlijk lastig. En sommige mensen ervaren natuurlijk ook een beetje duizeligheid. Door misschien de angst of nou, noem het op, kan door van alles komen.
2: Ja, en wat adviseer je die mensen? Waar kunnen ze aan werken?
1: Nou, vooral in evenwicht en kracht. Kijk, je hebt een bepaalde beweegnorm en die geldt ook voor ouderen. Dat is eigenlijk dat ze twee keer in de week wel echt iets van krachtoefeningen doen. En ook balansoefeningen. En dat is wel echt een beetje het minimale. En dan natuurlijk ook 150 minuten per week matig intensief bewegen. Dus dat is wel echt een beetje stevig doorwandelen of fietsen zonder elektrische batterij natuurlijk.
2: Leo Kruithof van de Fietsersbond.
3: Ja.
2: Ja, we staan buiten bij Voorholte.
3: Wij gaan met senioren een dag invullen om de fietsveiligheid te promoten en mensen op weg te helpen om op een veilige manier te fietsen.
2: Dat is wel bezig.
3: Dat mensen best wel het lastig vinden om de verkeersregels allemaal te weten. En nou ja, over uitvoeren, dat is nog een ander probleem.
2: Wat voor regels?
3: Nou ja, de verkeersregels. Bij de rotonde bijvoorbeeld is natuurlijk een heikel punt. Heel belangrijk dat mensen goed aangeven wat ze gaan doen op een rotonde. Goed je hand uitsteken, je snelheid beperken. Contact houden met andere verkeersdeelnemers. En heel veel fietsers, laten we eerlijk zijn, die denken, ja, we hebben voorrang op heel veel rotondes, we kunnen doorscheuren. Ja, dat levert wel vaak gevaarlijke situaties op. Ja. Dus daar praten we met elkaar over, daar krijgen ze uitleg over.
2: Ja. En welke doelgroep is dit?
3: Senioren.
2: Ja.
3: Laten we zeggen 60 plus.
2: Ja, en hoe komt het? Want hebben zij dan in het verleden wel die regels kunnen hebben, maar is dat een beetje weggezakt? Wat denk je dat daar de reden voor is?
3: Nou ja, er zijn ook natuurlijk verkeersregels die aangepast zijn. Zoals de voorrang op rotondes. Ja, dat is natuurlijk van de laatste jaren.
2: Ja.
3: En als je dat niet zelf een beetje in de gaten houdt, ja, dan verandert er wel het een en ander. Het verkeer wordt natuurlijk ook steeds drukker. Dus ja, je moet wel alert blijven en opletten. Ja, hoe de regels in elkaar zitten.
2: Komen mensen met hun eigen fiets of krijgen zij een fiets van jullie?
3: Nee, mensen komen met hun eigen fiets. Mensen komen of met hun elektrische fiets of met hun gewone fiets. Een enkele keer ook met een driewieler. Kijk, daar komen de eerste mensen aan.
2: Ja, en waarom doen jullie dit?
3: Nou, we doen dit eigenlijk om de verkeersveiligheid te vergroten. En het makkelijker te maken voor mensen om te blijven fietsen. Waarbij we wel eerlijk moeten zeggen dat op een gegeven moment, ja, is het natuurlijk voor sommige mensen wel te lastig om te fietsen. En dan moet je er ook gewoon mee stoppen als het onveilig wordt. Maar wij proberen mensen te instrueren en uitleg te geven hoe ze zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk kunnen blijven fietsen.
2: Geven jullie ook adviezen om mensen tegen mensen over dat ze misschien niet meer moeten fietsen?
3: Een enkele keer doen we dat wel, ja. Ja. Vooral de fysiotherapeuten, die kijkt of de mensen stabiel zijn. Hoe het met het evenwicht is. En soms wordt het advies gegeven op een hele voorzichtige manier dat het beter is om te stoppen met fietsen. Maar dan is Warmerdam er met driewielfietsen bijvoorbeeld. Of fietsen met een lage instap. En dan kunnen mensen kijken en proberen van, ja, is dat misschien iets voor mij? Een fietstochtje maken door de Bollenstreek, waarbij mensen kunnen kiezen of ze 10 kilometer of 20 kilometer fietsen.

0: Hockeyteam Jong Dames 1 van Hysalis gaat naar het NK onder 25. Met deze kwalificatie schrijft het team clubgeschiedenis. Nooit eerder wist een onder 25 team van Hysalis zich voor het Nederlands kampioenschap te plaatsen. Bart van de Heijsteeg sprak met Matthijs Weiling, trainer van het hockeyteam.
1: Ja, het NK wordt georganiseerd door de KNHB. En voor het NK worden de eerste plekken en van sommige pools ook de tweede plekken uitgenodigd om mee te doen aan een soort toernooi. In dat toernooi worden alle genodigden in twee pools opgesplitst. En die spelen drie wedstrijden in een poolvorm. Die wedstrijden zijn wat korter. Dus in plaats van 35 minuten per helft speel je 20 minuten per helft. Normaal gesproken speel je eigenlijk ook per kwart. Maar dat wordt nu dus opgesplitst in een helft. En van die poolfase, daarvan gaan de beste twee door. En die komen in de halve finale en eventueel in de finale terecht.
2: Volgende week zondag is dus het NK met Jong Dames 1. Dit is voor andere teams van Hysalis de laatste week dat ze met hun huidige team spelen. Verstoort het NK nog het maken van de nieuwe teams?
1: Op dit moment lijkt het er niet op. Misschien lijkt het wel tot een dubbele trainingsweek voor de dames van Jong Dames 1. Omdat inderdaad de selecties volgende week zijn voor de vervolgteams. Maar die zijn op dinsdag, donderdag en de dames spelen op maandag, woensdag trainen ze. Dus daar kunnen we rekening mee houden in de planning. En eigenlijk is het ook... we hebben het eigenlijk onze doelstelling al gehaald. Dus wat dat betreft is dat toch een fijn uitgangspunt. Dat we niet ons zorgen hoeven te maken.

0: beetje in het vaarwater van de vakanties, van de geplande vakanties. Dus ja, het is een pragmatische oplossing, maar ik denk dat het niet een grote belasting zal vormen voor het resultaat op het NK.
1: Hoe kan je het succes van jouw team verklaren?
0: Ja, het succes heeft, het is echt een groot team. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat iedereen vanaf het begin af aan heeft afgesproken dat we iets gingen neerzetten. En dat daar niet van afgeweken is. En dat, dat teambelang, dat was altijd denk ik de kracht van Jong Dames Heen.
1: Heb je ook nog activiteiten gedaan om die team spirit nog sterker te maken?
0: Ja, zeker. We hebben voorafgaand aan het seizoen eigenlijk heel veel conditietraining met elkaar gedaan. In de winter zijn we daarmee doorgegaan, dus we hebben eigenlijk het hele seizoen elkaar gezien. Daar waar het natuurlijk normaal gesproken in de winterstop is het voor de meeste hockeyteams een moment voor zaalhockey. Daar zijn wij wel doorgegaan. En het team heeft heel veel nadruk gelegd op leuke uitjes, activiteiten, ja.
1: Is dat niet heel erg zwaar voor de speelsters als ze en zaalhockey moeten doen en ook nog conditietraining?
0: Nou, de zaalhockey, de belasting van de zaalhockey valt wel wat mee. Dus de hoeveelheid wedstrijden ten opzichte van de weken is wat lager. Een groot deel doet ook niet mee aan de zaal. Dus ik denk dat hebben we goed gemanaged, denk ik.
1: Ah, oké. Okay. En wat voor activiteiten deden jullie zoal?
0: Ja, nou, we hebben een teamweekend gehad. We hebben veel met elkaar gegeten op de club. We hebben feestjes georganiseerd voor de vereniging. Dat vind ik ook altijd wel een mooie moment om bij elkaar te komen. En een afsluitende barbecue hebben we ook al gehad.
1: Klinkt goed.
0: Ja.
1: Wanneer in het seizoen dacht je, mogelijk kwalificeren we ons voor het NK?
0: Nou, eigenlijk is dat een belofte of een reis geweest van langer dan dit jaar. We hebben vorig jaar eigenlijk al een plan uitgezet. En daar bedoel ik eigenlijk mee het seizoen 24-25 het plan uitgezet om dit doel te halen. Dus begin van dit seizoen was eigenlijk allemaal duidelijk wat het doel was. En dat was NK halen. En daar hebben we ons ook eigenlijk het hele seizoen naartoe gewerkt.
1: Is het team dan erg veranderd vergeleken met het vorige seizoen? Of zijn het grotendeels dezelfde speelsters gebleven?
0: Nou, we hebben vorig seizoen wel wat afscheid moeten nemen. Of afscheid moeten nemen van een aantal spelers. Maar gelukkig hebben we daar ook wel weer een hoop spelers uit de jeugd bij gekregen. En zijn er ook weer wat spelers komen hockeyen bij ons die sindsdien... ergens in 2020 gestopt zijn. Dus ik denk dat we uiteindelijk... We hebben nu een team van 23 spelers. Ik denk dat er toch wel een wijziging is geweest van zeker rond het team. Ja.
1: Ik vind wel bijzonder dat je dan alsnog met zo'n plan bent begonnen. En dat dat dan ook is gelukt. Terwijl er zo'n groot deel van het team, bijna de helft, is vervangen. Is veranderd.
0: Ja, nou, wat dat betreft hebben we geluk dat we ook met een tweede plaats door kunnen naar het NK. Want eigenlijk was het doel eerst te worden. Maar daar hebben we ons net op verkeken. En wat je merkt wel, dat als je een grote roulatie hebt, dat lastiger is om elkaar allemaal te vinden. Dus een spits die bepaalde looplijnen loopt. Het is fijn dat dat altijd dezelfde spits is. Dus daar hebben we wel moeite mee. Maar inderdaad, het is heel knap dat ze dat eigenlijk zo hebben weten op te pakken. En dat het ook nog tot een succes is gekomen.
1: En je had het over een plan. Hoe gedetailleerd was dat plan?
0: Ja, eigenlijk werken we... Ik heb wel een plan in mijn hoofd uitgewerkt. Dus ik weet wel in welke fase we wat moesten gaan doen... om een goed resultaat neer te zetten. Maar het was niet dat het... ik denk dat het meer... Je moet meer denken in maanden, in fase van maanden... dan in echte trainingen die in mijn hoofd zaten.
1: Oh, dus het is meer zoals een algemene strategie...
0: Klopt, en die heb ik doorgenomen met het team. Het team heeft dat eigen gemaakt en heeft daar dingen aan toegevoegd die ze belangrijk vonden. En zo hebben we natuurlijk ook gedurende het seizoen nog wel wat bijgeschaafd daar waar nodig. Op naar gelang van de behoeftes van het team. Maar er was wel een lichaam van de planning bekend. Ja.
1: Kan je voorbeelden geven van hoe het team je strategie heeft bijgeschaafd? Wat zijn concrete aanpassingen ervan?
0: We hebben kort na de zaalhockey, dus dat is in februari, zijn we bij elkaar gekomen nadat we zo'n conditietraining hadden gehad. Om te bespreken of de doelstelling nog past bij de motivatie die we hebben. En eigenlijk bleek allemaal dat de doelstelling wel hetzelfde was. Dus het NK halen, maar dat

0: de motivatie niet per se is winnen, maar meer plezier maken. En dat kun je dan ook wel weer meenemen in de trainingen. Want dat is natuurlijk wel een ander uitgangspunt. Dan als je constant wil focussen op winnen, is dat een andere training dan als je wil focussen op plezier en verbeteren.
1: Hoe zou je jouw speelstijl definiëren van het team?
0: Dat is een lastige. Omdat we natuurlijk verschillende spelers hebben, is denk ik elke wedstrijd wel weer wat anders. Maar ik denk dat we wel met elkaar hebben afgesproken dat we niet, nou ja, zoals ik net al zei eigenlijk, willen kosten wat het kost willen winnen. We willen het samen doen. Dus er staat niemand boven het teambelang. Maar tegelijkertijd hebben we ook afgesproken, ja, eigenlijk willen we het ook voor de club doen. Dus we willen ook een beetje attractief hockey spelen. Nou, of dat in het laatste gelukt zijn, laat ik aan de toeschouwer. Maar dat betekent wel in balbezit willen hockeyen en proberen toch met combinaties naar voren te hockeyen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De eerste periode van het Dealbreakers-traject op het Rijnlands Lyceum Sassenheim is afgerond. Dealbreakers is een preventief programma in Hillegom, Lisse en Teylingen. Jongeren leren hierbij hoe zij criminele uitbuiting kunnen herkennen. Ook krijgen ze uitleg over de gevolgen en over positieve keuzes. De periode eindigde met een zogenaamde schoolalert. Daarbij krijgen de MAVO-docenten praktische tips om signalen van ondermijning te herkennen. Burgemeester Carla Breuer was aanwezig bij de afsluiting. Het schoolvoetbalteam van de Daltonschool Klaverweide uit Noordwijk heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi. Het team van 10 jongens en 1 meisje heeft eerder zowel het lokale toernooi in Noordwijk als het regiotoernooi in Leiden gewonnen. Daarna hebben ze ook het districtstoernooi voor Zuid-Holland en Zeeland in Oudekerk aan den IJssel gewonnen. Volgende week woensdag speelt de school de finale in Zeist, waar 6 scholen aan deelnemen. En Woord- en Daadwinkels en Stichting De Steenrots gaan samenwerken aan een nieuwe kringloopwinkel in Katwijk aan Zee. De organisaties tekenden woensdag 10 juni een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer de winkel open gaat is nog onbekend, maar de winkel gaat in ieder geval geld ophalen voor het werk van Woord en Daad. Deze stichting strijdt tegen armoede en ongelijkheid in 20 landen wereldwijd. Ook komen er werkervaringsplekken voor cliënten van De Steenrots. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De brand sloeg over naar de flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen krijgen daardoor soms onnodig chemo. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De laatste dag van deze werkweek verloopt weer herfstachtig. De dag begint grijs en grauw met perioden van lichte regen. Af en toe is het ook even droog, maar de zon blijft wel schuil achter de wolken. In de middag blijft het bewolkt en lijkt de regen weer wat toe te nemen. Vooral in het binnenland kan het soms stevig doorplensen. Aan de kust staat een vrij krachtige zuidwesterwind en het wordt nog wat frisser dan de voorgaande dagen. Het wordt 16 of 17 graden, maar tijdens de periodes met regen koelt het af naar een graad of 14. 'S Avonds trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg, maar ook daarna blijft wel een enkele bui nog mogelijk. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gemeente Katwijk werkt aan plannen voor de aanleg van een nieuw beweegpark in Valkenhorst. Het initiatief, aangekondigd door wethouder Gerard Mostert, hangt samen met de woningbouwontwikkelingen in het gebied en is bedoeld als recreatieve voorziening voor zowel huidige als toekomstige bewoners. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met wethouder Mostert.
1: Ja, er komt een heel mooi nieuw beweegpark in de Mien Kooltuin. Dat is natuurlijk ook nodig, omdat we straks woningen gaan bouwen op Valkhorst. Daarom hebben we gezegd dat we gaan investeren in de Mien Kooltuin als een belangrijke recreatieve zone voor nieuwe inwoners van Valkhorst, maar ook voor bestaande inwoners van onze gemeente. En dat doen we door bijvoorbeeld ommetjes aan te leggen, dus wandelpaden, zodat mensen lekker daar kunnen wandelen. Door groen aan te leggen, nieuwe bomen te planten. Maar ook door beweegplekken te organiseren. Dus plekken waar je bijvoorbeeld in de buitenruimte kunt fitnessen. Dat heet dan calisthenics met een moeilijk woord. Maar ook met je kinderen lekker in de speeltuin kunt spelen. Met een glijbaan en een schommels en zo. En die gaan we maken op een plek in de Mien Kooltuin naast de Rijnvogels. En dat is echt een hele mooie plek. En dat kost ongeveer 1,5 ton. Nou, gelukkig kunnen wij 90% van de kosten krijgen we door subsidies en 10% moeten we zelf betalen. Nou, op die manier denken we dat we A, heel goed bezig zijn door plekken te realiseren waar mensen lekker kunnen bewegen. B, ervoor zorgen dat inwoners van Katwijk en straks ook van Valkhorst daar gebruik van kunnen maken. En C, dat we ook nog een beetje goed omgaan met het geld dat we hebben gekregen.
2: Ja. Waarom hebben jullie gekozen voor dit soort calisthenics soort sport?
1: Nou, niet alleen, hè, maar ook voor gewoon een speeltuintje voor kinderen. Dus eigenlijk voor iedereen wat wils. Omdat we ook wel zien dat het juist heel belangrijk is dat we mensen uitnodigen om te bewegen in de openbare ruimte. Dus, ja, het is gewoon goed om te bewegen, gezond. We zien ook dat dat best populair aan het worden is. Dat mensen die even aan het wandelen zijn ook nog even bewegen. Dus dat is de reden.
2: Ja, hoe ver zijn jullie nu met dit plan?
1: We zijn nu zover dat we de gemeenteraad hebben geïnformeerd dat dit eraan gaat komen. Dat zij daar ook een besluit nog over moeten gaan nemen. En dan hopen we na het besluit ook over te kunnen gaan tot realisatie.

0: De mogelijke opvang van asielzoekers in de Tiltenberg in Vogelenzang, gemeente Bloemendaal, zorgt ook in de Zilk en Hillegom voor veel reacties. De Tiltenberg ligt namelijk pal naast de Zilk. Woensdagavond besprak de gemeenteraad van Bloemendaal de opvang. Een van de insprekers tijdens die vergadering was Zilker Koen Vermeulen. Hij vertelt wat zijn boodschap was.
1: Mijn hoofdbezwaar was dat er te weinig tijd was, dat het allemaal erg snel lijkt te gaan. Als je wil dat omwonenden enige mate van betrokkenheid hebben, et cetera, moet je een goed participatietraject doorlopen. Maar wij kregen afgelopen vrijdag een brief in de brievenbus bezorgd, waarin stond dat de Tiltenberg mogelijk als asielzoekerscentrum gaat fungeren. En daar was gisteravond al de eerste vergadering over. Dus ik vond 5 dagen na de aankondiging een vergadering waarin dat behandeld werd, onder andere, vond ik te kort tijd.
2: En u heeft in uw inspreken ook gewezen op alternatieven. Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, alternatieven zijn bijvoorbeeld dat we allemaal weten dat de asielketen dichtslipt om 2 redenen. Hè? Een relatief hoge instroom van nieuwe asielzoekers. Maar wat eigenlijk nog meer frustreert in de asielketen is dat mensen die wel mogen blijven, de zogenoemde statushouders, dat die niet uitstromen zodra ze die status hebben ontvangen, omdat er te weinig woningen zijn om die mensen in te plaatsen. En dat verstopt de asielketen. Dus een van mijn oproepen was gisteravond van, goh, kijk dan eens naar het plaatsen van asielzoekers, of tenminste niet asielzoekers in de Tiltenberg, maar statushouders in de Tiltenberg. En voor mij is het grote verschil namelijk dat statushouders, die hebben een toekomst in Nederland, die mogen werken, die mogen onderwijs volgen, kinderen gaan naar regulier onderwijs. En dat is heel wat anders dan dat je er een asielzoekerscentrum van maakt. Want dan zijn het vaak mensen die nog niet weten of ze mogen blijven. En die de hele dag doelloos rondhangen. Ja, en daar is deze toch wel afgelegen locatie wat mij betreft geen goede plek voor.
2: Er waren meer insprekers, waaronder 2 raadsleden uit Noordwijk. Die zeiden van ja, in Noordwijk doen we het niet. Je kan protesteren. En toen kwam eigenlijk, nadat alle politieke partijen in Bloemendaal wat gezegd hadden, de wethouder aan het woord. Wat was de boodschap van die wethouder?
1: Nou, de wethouder zei 2 dingen. A, het is niet ons initiatief, maar het is het initiatief van het bisdom en het COA. Dus het bisdom is eigenaar van de Tiltenberg, de locatie. En het COA is verantwoordelijk voor de asielzoekersopvang. Dus de een heeft de ander gebeld. En die hebben samen nu een verkennend onderzoek. Dus mogelijk leidt dat tot een huurovereenkomst tussen het COA en het bisdom. En als dat zo is, dan worden wij daar als gemeente Bloemendaal vervolgens bij betrokken om een aantal facilitaire ondersteunende zaken te organiseren, waaronder veiligheid, onderwijs, et cetera. Dus de wethouder zei, wij zijn niet degene die de initiatiefnemer zijn en daarmee aan alle knoppen draaien en daarmee iets hebben aangeboden aan het COA. Dat ten eerste. En ten tweede zei hij dat het wat hun betreft van harte welkom is. Dus dat zij daar heel positief tegenover staan en zich absoluut niet willen opstellen zoals de raad in Noordwijk dat doet, die daar veel kritischer en afwijzender tegenover staan.
2: Wat zei hij over de zorgen van de Zilkers en ook de Hillegommers?
1: Nou, tweeledig. A, zorgen, je moet er, die willen we serieus nemen als gemeente Bloemendaal. Daar moeten we over in gesprek. Maar als je ook de brieven leest, dan is dat eigenlijk, dan komt dat op mij meer over als zijn de gesprekken om uit te leggen hoe iets loopt en hoe iets procedureel in elkaar zit. Maar niet een inspraak in de zin van dat je mag meedenken over onderzoeksvragen. Of dat je bijvoorbeeld inspraak kan hebben in wat voor doelgroepen daar komen. Dat soort zaken, dat verwijzen ze primair naar het COA toe en secundair naar zichzelf. Maar ik heb niet de indruk dat inwoners daar veel invloed op hebben.
2: Nee, u heeft ingesproken, dat is aan het begin van de vergadering. Daarna de politieke discussie en de uitleg van de wethouder. Is er wat veranderd sinds het inspreken en de uitleg van de wethouder? Of bent u wat minder bezorgd of juist meer bezorgd?
1: Nee, ik ben meer bezorgd. Omdat ik... Er zijn toch wel een aantal dingen benoemd gisteravond ook weer, staan deels ook in die communicatie hoor. Dus in die brieven, en er is een krantenartikel geweest in Haarlem. En daarmee heeft het toch alle schijn van dat het er echt wel gaat komen. Hè. Er is bijvoorbeeld gezegd, ja, 2 jaar geleden is de Tiltenberg ook onderzocht door het COA en toen is het niet goed genoeg bevonden voor een asielzoekerscentrum. Dus dat was eigenlijk waarom ik dacht, nou, zo'n race wordt het allemaal nog niet, of die race is nog niet gelopen. Terwijl nu werd er gezegd, nee, maar er is nu met een andere bril gekeken, namelijk naar noodopvang. En dan zijn er dus andere uitgangspunten en criteria. En door die bril is het in eerste instantie goedgekeurd door het COA. En zijn ze dus verder in onderhandeling met het bisdom. En zijn ze de business case verder aan het uitwerken. Ja, gezien de hele status van het COA in Nederland en de druk op de asielketen. En dan deze eerste exercitie positief afgerond. Ja, denk ik haast dat je ervan uit kan gaan dat het er gaat komen. Dat ten eerste. Ten tweede wordt er gesproken over 3 jaar. Maar werd er gisteravond ook heel duidelijk gezegd dat het COA dan ook kijkt van, goh, wat gaan we dan na die 3 jaar doen? Dus gaan we het verlengen? Die mogelijkheid moet in de huurovereenkomst zitten, als ik het goed begrepen heb. Dus het gaat ook niet voor een paar jaar zijn als het er komt.
2: En de inwoners in de Zilliken Hillegom, hebben die wat te zeggen? Kunnen die invloed uitoefenen? Kunnen die gerustgesteld worden?
1: Nou, ik denk dus, zoals eerder gezegd, dat de mate van invloed heel beperkt is. En tuurlijk zijn er altijd juridische mogelijkheden die je kunt doorlopen. Hè? Dus ergens tegen kunt ageren. Maar ik zie nu op dit moment weinig steekhoudende argumenten op basis waarvan we dat dan zouden kunnen doen. Maar goed, het is ook allemaal zo vers. Hè? 6 dagen geleden inmiddels hebben we die brief gehad. Dus het is ook niet dat ik er een... wat dat betreft ben ik er geen professional in of wat dan ook.
2: Nee.
1: Dus ik ben me ook aan het inlezen en aan het onderzoeken en aan het luisteren.
2: Dus wat wordt nu het vervolg? We hebben nu een politieke bespreking gehad. Een eerste politieke bespreking waaruit toch wel bleek van, ja, we zitten in een beginfase. Wat nu?
1: Nou, nu zegt het college van Bloemendaal, we willen inwoners betrekken. Dus daar gaan we ze ook voor uitnodigen. Dus nou, dat zou een stap kunnen zijn die binnen afzienbare tijd plaats zou kunnen vinden. Maar die bal ligt bij het college. En aan de andere kant is het echt afwachten op, gaan het COA en het bisdom die deal sluiten met elkaar? Of komt er toch ergens een kink in de kabel?
2: Gaan we dat afwachten. Koen Vermeulen, bedankt voor je toelichting.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
5: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
4: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
6: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport. Of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
4: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl. En maak impact met jouw energie.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Pyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Van 9 tot 10. Bo.
3: Ochtendshow. Goedemorgen, Corné.

0: Maarten
1: en Karin die vertelt.
2: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
1: De ochtendshow, de ochtendshow bij Bo.
3: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. De ochtendshow, zoals gewoonlijk elke werkdag tussen 9 en 10 uur hier bij Bo. Horizontaal geprogrammeerd, zeggen ze dan als vakidioot. Goedemorgen, Karin.
2: Goedemorgen, wij zijn geen vakidioten toch?
3: Wel, nee, joh, dat lijkt me zo. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, heel wat, maar eerst ga ik nu vertellen welke plaat we hebben gedraaid natuurlijk. Nou ja, dat weet iedereen. Money, money, money, 1976. Ja, omdat het vandaag vrijdag is. Vroeger zei ze altijd, vrijdag is centendag en zaterdag dag centen. Ja, dan geven ze weer uit vaak, hè? Ga je winkelen enzovoort. Maar goed, dat allemaal even terzijde. ABBA was dat dus uit 1976. Stond 2 weken op nummer 1 in 12 weken in de top 40. Dus daarmee weer helemaal compleet geïnformeerd. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
2: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
3: Hebben we daar zin in? Zoals gewoonlijk, de verjaardagskalender. Wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag, de 12e juni. En natuurlijk het Bollestreek nieuws zit erin, het weer. En Karin heeft weer wat tips om ergens naartoe te gaan. Een tipje?
2: We hebben 2 personen uit Noord-Holland op visite. We hebben een lentefair, we hebben een Hollandse dag. En we hebben een reizende kunstenaar.
3: Oeh, ja, dat is fijn. Heel gezellig en we hebben ook nieuwe muziek, ja. Zondag gaat het gebeuren. De eerste wedstrijd van Nederland tegen Japan. Wel om 10 uur s'avonds pas. Dus ik denk dat ik er weinig van zie. Want ik moet er 's ochtends weer heel vroeg uit.
2: Oh ja, we leggen er toch uit.
3: Ja, nou niet zo negatief. Dat hoeft nou ook weer niet. Samuel Welten heeft een plaatje gemaakt vanwege het WK gebeuren. De Leeuw, die komt eraan. Nou,

0: beetje uit de wilde periode van Kim Wilde. The Love Blonde, 1983. Dan was dit nog rustig. Vergeleken Kids in America en Secret Love. Cambodia hadden we ook nog. De grote hits van haar in ieder geval. Kim Wilde en Love Blonde. Vandaag 12 juni, eens even kijken wie zijn er allemaal jarig. Actrice Lone van Roosendaal stond in het theater met Mamma Mia, Zorro, Cats en Grease natuurlijk. Ze wordt 57. Ronald Goedemond, cabaretier en acteur, wordt 51 vandaag. Acteur Kenneth Heddigein. Zat in Zeg eens A, Unit 13, Goede Tijden, Slechte Tijden, Keizer en de Boer advocaten. Hij wordt vandaag 67. Acteur, actrice en stemactrice Lucy de Lange zat in de musicals Evenaars in 85 en 87 en De Jantjes in 2012 en 13. Ze wordt vandaag 69. Wilbert Gieske, oftewel Robert Alberts in Goede Tijden, Slechte Tijden. De vader van Arnie, Reinhard Oedemans. Zat ook in Spijkerhoek en Medisch Centrum West en Baantjer. Wilbert wordt 80 vandaag. Dus huizen avondrood. Kandidaat in ieder geval. Zanger Dwight Dissels speelde Jezus in The Passion in 2017. En echte Nederlanders zong die in 2021. Hij wordt 45. Robin, oftewel Robin Miriam Carlson, Zweedse zangeres, zong Show Me Love. Niet die house versie, nee, dat is een andere versie. Daarmee raakte ik ook een beetje in de war. Het wordt vandaag 47 en cabaretier Tineke Schouten. Vanaf 1980 heb ze alweer heel wat shows op de naam staan. En Leni van de Takkenstraat, daarmee brak ze door in 82. Ze wordt 72 jaar.
1: We gaan het opleuken.
0: Oké. Ho, ho, ho, ho, even wachten. Nee. Nou gaan we. Al die knopjes, hè. Laten we maar gauw overschakelen.

gooi. Met uw prijzen-tri-tratatrice. De oudelijke, vrolijke, knappe, charmante en vooral bescheiden Lady Lachenbek. Pak er een lekker bakje koffie bij. En onthoud, tweede bakje is gratis. Dan gaan wij er tegenaan met een allemachtig prachtige nieuwe schijf. Een pluggetje van mijn eigen Lady Lachenbek.

0: krijg weer een andere jatte. Die was schitterend, dat ga je niet verwagen. U zal hem de komende weken nog vaak horen, om het kwartier. Het wordt tijd voor een koele versnapering. Je mijn is een pilsteun. Wat nou, nog niet, doe niet zo kinderachtig, man. Geef een pils.
1: Pilsje komt zo, pilsje komt zo, pilsje komt zo, pilsje komt zo, pilsje komt zo, pilsje komt zo.
0: Krijg nou wat, krijg nou rood hoor.
1: Pilsje komt zo, pilsje komt zo.
0: Eén pilsje is genoeg, hoor.
1: Pilsje komt zo.
0: Wat geen heel vet.
1: Eventjes geduld. Hij
0: maar opschiet, Nicky Lauda. Hij maar opschiet. Ik heb een kikker in mijn keel. Ik laat hem zitten, want hij praat beter als ik. Het is jammer voor Ratje te maken op Prostato. Lullyplaatje wordt niet gedraaid, want wij gaan galmen met Truus Gewissen.

0: Show Me Love van de Zweedse zangeres Robin uit 1998. Niet te verwarren met deze plaat. Ja, ik dank u.
1: Bo.
0: Agenda puntjes, Karin.
2: Ja, daar ga ik ook op dansen, hoor. Ja, dat is ook een lekker nummer, hoor. Nou, ja, hoor.
0: Dat is heel gezellig.
2: Vanavond om 7 uur komt Simon Keizer bij boekhandel Wagner. De Volendamse zanger die samen met Nick Schilder een duo vormde. Na jarenlang te hebben opgetreden gingen ze in 2023 uit elkaar en nam Simon de tijd om te reflecteren op zijn eigen leven. Wat wil ik en hoe kom ik daar? Zijn zoektocht, zowel op privé als zakelijk gebied, lees je nu terug in Wat moet, dat moet. Simon geeft niet alleen een interview, maar hij zal ook een kort muzikaal optreden geven. Aansluitend signeert hij zijn boek. Aanmelden is wel verplicht. Ook Karin Bloemen komt naar de boekhandel en wel morgenmiddag om 5 uur. Haken à la Karin Bloemen. Dus neem je haakwerkje of een patroontje mee. Morgen vindt er een gezellige lentefair plaats bij de Salemkerk aan de Tulpenstraat en in de speeltuin Marijke aan de Krokussenstraat in Lisse. Deze sfeervolle markt wordt georganiseerd door de samenwerkende verenigingen en leden van de gereformeerde gemeente. Op de fair vindt u ongeveer 30 kramen met een gevarieerd aanbod van zowel nieuwe als tweedehands artikelen. Van 10 tot 3 bent u welkom. Meer weten, ga naar de site van Bo.
0: Ja, ik zei het net al. Vrijdag centendag, zaterdag dag centen. Ja, zo werkt dat. Nou, wij eenmaal, ik kan er ook niks aan doen. Maar wij gaan naar het rustpuntje. Zometeen het nieuws uit de Bollestreek. Maar eerst gaan we even terug naar People Bryson. Hij overleed afgelopen week, vorige week trouwens al. Dus, maar ik was me eventjes ontschoten. Maar toch nog eventjes aandacht aan een van zijn nummers. Samen met Roberta Fleck zong die Tonight I Celebrate My Love For You.

0: Pipo Bryson en Roberto Flack. Pipo is 75 jaar geworden. Hij overleed op 2 juni dit jaar. Dus wat dat betreft was het toch wel heel mooi.
1: Ja, het is prachtig. Ziet vol.
0: Dus dat kan ik al rustig zeggen.
2: I'll be back.
3: Ik kom er weer.
4: Ik kom zo terug.
5: Dit is Bo. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
6: De eerste periode van het Dealbreakers-traject op het Rijnlands Lyceum Sassenheim is afgerond. Dealbreakers is een preventief programma in Hillegom, Lisse en Teylingen. Jongeren leren hierbij hoe zij criminele uitbuiting kunnen herkennen. Ook krijgen ze uitleg over de gevolgen en over positieve keuzes. De periode eindigde met een zogenaamde schoolalert. Daarbij kregen de MAVO-docenten praktische tips om signalen van ondermijning te herkennen. Burgemeester Carla Breuer was aanwezig bij de afsluiting. Het schoolvoetbalteam van de Daltonschool Klaverweide uit Noordwijk heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi. Het team van 10 jongens en 1 meisje heeft eerder zowel het lokale toernooi in Noordwijk als het regiotoernooi in Leiden gewonnen. Daarna hebben ze ook het districtstoernooi voor Zuid-Holland en Zeeland in Oudekerk aan den IJssel gewonnen. Volgende week woensdag speelt de school de finale in Zeist, waar 6 scholen aan deelnemen. En Woord- en Daadwinkels en Stichting De Steenrots gaan samenwerken aan een nieuwe kringloopwinkel in Katwijk aan Zee. De organisaties tekenden woensdag 10 juni een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer de winkel open gaat is nog onbekend, maar de winkel gaat in ieder geval geld ophalen voor het werk van Woord en Daad. Deze stichting strijdt tegen armoede en ongelijkheid in 20 landen wereldwijd. Ook komen er werkervaringsplekken voor cliënten van De Steenrots. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
5: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
0: Zometeen oude knakkers met nieuwe muziek. Maar nu eerst. Het weer. Ja, het is nu nog bewolkt, een beetje druilerig met af en toe wat lichte regen of motregen. Maar ik zie hier en daar wel een beetje blauwe lucht. In de loop van de ochtend wordt het droger en kan de zon zich eventjes vaker laten zien. Temperatuur lag vanochtend tussen de 12 en de 16 graden. De wind komt uit het westen en is langs de kust al wel vrij krachtig. Vanmiddag is het bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur komt uit op 18 graden. Morgen begint de dag tamelijk veel bewolking. Het houdt niet op. Maar in de loop van de dag zien we een mix van zon en bewolking en vervallen er verspreid over het land wat lichte buitjes. Het wordt 19 graden. De wind komt uit het westen en langs de kust vrij krachtig wederom. De dagen daarna meer en meer zomerse periode deze week. Dus ben benieuwd!
5: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
7: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
5: Bo, de ochtendshow.
7: Nee, de ochtendshow.
0: Wie kent nog Child in Time van Deep Purple? Dat was heel lang geleden. Ja, elk jaar staat hij nog in de top 2000. Maar ze hebben nieuwe muziek. Diablo heet dat. Deep Purple bij Bo. In de ochtendshow.

0: Ja, daar is die weer, die eendagsvlieg. Put a little love on me. The Delegation uit Engeland afkomstig. Was een bescheiden hitje in 1979. 22e plaats dus. Verder nooit meer wat van gehoord, maar toch wel weer lekker om even terug te horen. Het is vandaag juni, ja, 12 juni alweer. En wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: In 1259 krijgt Amersfoort officieel haar stadsrechten. Huwelijk van Willem van Oranje en Charlotte van Bourbon wordt in 1575 in Den Briel voltrokken. In 1942 krijgt Anne Frank een dagboek voor haar 13e verjaardag. En vandaag in 1954 wordt de Friese Siamese tweeling Tjitske en Volkje de Vries met succes operatief van elkaar gescheiden.
0: Dat is geen familie hoor.
2: Nee, nee. In 1964 wordt Nelson Mandela tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De Beatles ontvangen vandaag in 1965 een lintje van de Britse vorstin. En in 2016 is Paul McCartney de slotact bij Pinkpop. En tot slot in 2018 historische ontmoeting tussen de United States of America, Donald Trump en Noord-Korea Kim Jong-un op het eiland Sentosa, Singapore. Beide staatshoofden ondertekenen een document waarin wordt gesteld dat Noord-Korea zich verplicht tot nucleaire ontwapening.
0: Nou, of het geholpen heeft, ik weet het niet.
3: De ochtendshow met Cornet de Vries.
0: Over Paul McCartney gesproken, hij is alweer 83. Met Ringo Starr heeft hij een singeltje gemaakt. Home to Us van het nieuwe album Dungeon Lane.

0: Oost-West thuis-West, kan je wel zeggen. Home to Us. Dat is de muziek van Paul McCartney en Ringo Starr. Stom wel makkelijk als daar een drummer bij is.
1: Agendapuntjes.
2: Helaas geen blazers.
0: Nee.
2: Morgen staat Dorpshart Lisse volledig in het teken van de Hollandse Dag. Bezoekers kunnen genieten van 12 tot 4 vol traditionele Nederlandse gezelligheid, muziek, activiteiten en lekkernijen. Daarnaast blijft het centrum de komende weken in Hollandse sferen vanwege het WK voetbal. Nu nog maar hopen dat ze winnen. Daniel Tavernier is reizende kunstenaar grafiek en schilderkunst. Die zette Den Boef reisfotografie. Tadaxima Mas is de titel van expositie en is geschreven in het Grieks en betekent letterlijk onze reizen. De expositie vindt plaats in zowel de Rode Schuur als in de grafische werkplaats De Blauwe Schuur en is geopend op zaterdag en zondag van 12 tot 5 en van woensdag 17 tot met zondag 21 juni van 12 tot 5.
0: Gezellig.
3: Meer weten? Kijk op bolle-omroep.nl. Agenda. Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.
0: Met nieuwe muziek. Van Davina Michel. Harry Ekkers zei het al, ik hou van mij. Maar zij wordt vrienden met zichzelf. Would I be friends with me? Nou, ik zou zeggen, doe je best, meid.

assortiment persoonlijk onderzoek. Hoe is het gesteld met jezelf? Ja, leuk pianotje. Pianootje aan het eind, zegt niet te geloven. Kennen wij dit nog? Dat was 1980. Change and a Lover's Holiday. Ik zal je vertellen, al het oude komt weer gewoon terug. Zeker weten. Change met featuring Tanya Michelle Smith. Hebben een nieuwe plaat gemaakt. Embarrass me right now. Nog eventjes. En dan zit het er weer op hier bij Bo in de ochtend.

0: Al die lekkere oude muziek die komt weer gewoon terug. Chains en Tanja's Michelle Smith. Het lijkt wel de Soul Show van Ferry Maat. Right on! Embarrass me right now, hier bij Bo in de Ochtendshow. Maar ja, aan alles komt een eind. Alle vrolijkheid en alle lol. Dus wat dat betreft gaan we afscheid nemen. Het zit er weer op voor vandaag, Karin.
1: Ja, jammer.
0: Helaas.
1: Helaas.
0: We gaan weekend vieren.
1: Ja. Beetje beter weer.
0: Ja, dat zou wel lekker zijn.
2: Dat was toch weer een hele leuke show.
0: Het was weer een heel gezellige show. We gaan eruit met weer een nieuwe plaat. Mark Matlock en Back Into the Sun. Nou, over het nieuwe weer gesproken.
1: Fijn weekend.
0: Ja, graag tot maandag, 9 uur.
3: Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Veel plezier.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer, waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok, uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van...

0: Sebastians.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Een groep van ongeveer 30 tot 40 mensen heeft bij de Tiltenberg, vlakbij de Silk en Hillegom, geprotesteerd tegen een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Bloemendaal is hier bezig met een onderzoek om te kijken of ze daar asielzoekers kunnen huisvesten. De Tiltenberg ligt op grondgebied van Bloemendaal, maar tegen de Silk aan. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom wilde asbestemmingen op de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan uitbreiden en verbeteren. De urnenmuren raken bijna vol. Van de 52 nissen zijn er nog maar 5 beschikbaar. De bestaande urnengraven worden niet gebruikt, waarschijnlijk omdat ze verouderd ogen. Volgens de gemeente is uitbreiding nodig omdat steeds meer mensen worden gecremeerd. In het nieuwe plan worden 18 bestaande urngraven opnieuw gebruikt en verbeterd. Ook komen er 2 nieuwe urnenmuren bij met in totaal 20 nissen. En de regiodeel Sierteelt steekt ruim 700.000 euro in 4 nieuwe projecten voor de sierteeltsector. De regiodeal Sierteeltregio is een gezamenlijke investering van het Rijk en verschillende regio's. De projecten moeten helpen om de sector duurzamer, innovatiever en sterker te maken voor de toekomst. Een deel van het geld gaat naar een gezamenlijke zoetwaterstrategie voor de Greenport-regio's. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic?

zou je dan ruilen? Misschien zo'n nieuwe DJ, rijk, beroemd en teringjong? Of word je spits van Barça of president van alles, dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente dwong?

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Het schoolvoetbalteam van Daltonschool Klaverweide uit Noordwijk heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi. Het team van 10 jongens en 1 meisje heeft eerder zowel het lokale toernooi in Noordwijk als het regiotoernooi in Leiden gewonnen. Daarna hebben ze ook het districttoernooi voor Zuid-Holland en Zeeland in Oudekerk aan den IJssel gewonnen. Volgende week woensdag speelt de school de finale in Zeist, waar 6 scholen aan deelnemen. Vastgoedontwikkelaar Tim Paan heeft €50.000 geschonken aan Provalu. De donatie werd overhandigd tijdens de vastgoedbeurs Provada in aanwezigheid van wethouder Maarten Dijkshoorn. Het geld komt voort uit de ontwikkeling en bouw van 26 sociale huurwoningen in project Tuindorp Hillegom. Met de bijdrage kan Provalu een nieuwe horeca-leerlijn verder inrichten. En de eerste periode van het Dealbreakers-traject op het Rijnlands Lyceum Sassenheim is afgerond. Dealbreakers is een preventief programma in Hillegom, Lisse en Teilingen. Jongeren leren bij dit programma hoe zij criminele uitbuiting kunnen herkennen en ze krijgen uitleg over de gevolgen en over positieve keuzes. De periode eindigde met een zogenoemd schoolalert. Daarbij kregen MAVO-docenten praktische tips om signalen van ondermijning te herkennen. Burgemeester Carla Breuer was aanwezig bij de afsluiting. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310... of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo. 12 uurtje met Willem van Zuid.

op vrijdagavond kan je het misschien wel zeggen tegen je meisje of tegen je mannetje. Eén zomeravond met jou. Nou, die avond is er al, nu de zomer nog. Het is vrijdagmiddag, goedemiddag, leuk dat je luistert. Dit is 12 uurtje, het weekend, dat klopt op de deur. Het weekend komt eraan, ja ja. Muzikale mengelmoes, muzikaal ratatouille. We springen van de hak op de tak, we draaien van alles door elkaar. Op de omroep van de Mollenstreek.

Muziek uit lang vervlogen tijden van de Village People. En die hoorden de YMCA in 12 uurtje op deze vrijdagmiddag. Dit is Jan Man met Pet, de band met Pet.

Hij heeft tegenwoordig zijn eigen platenlabel. Ja, man van Engelen, de man die altijd optreedt met pet. Dit is een droom. En van Jaman gaan we verder met de jongen van Oostrom. Arjon Oostrom is een stap te ver gegaan.

Better.

The weather girls op de radio and it's raining men. En daarvoor KC en de Sunshine Band. And that's the way I like it. Vrijdagmiddag speciaal voor Hans en Theresia heb ik deze opgenomen. Dit is zo'n goede plaat. Het album komt pas volgend jaar, maar. Roxanne Hazes. En de tranen in de giftshop.

0: het album laat nog even op zich wachten. Nou, ik had net Theresia aan de app en we zijn het samen eens dat dit een hele goede plaat is. Tranen in de gifshop. Niet gif, maar gift, hè? Dus in de cadeauwinkel. Dat was Roxanne Hazes. 12 uurtje. Dit zit halverwege zo'n beetje. En dan moet ik altijd eventjes weg. Dan kan ik even plassen. En dan hebben we hier op de zender tijd voor het nieuws uit de Bollenstreek. Tot zo!
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjoleine Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Een groep van ongeveer 30 tot 40 mensen heeft bij de Tiltenberg, vlakbij de Zilk en Hillegom, geprotesteerd tegen een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Bloemendaal is hier bezig met een onderzoek om te kijken of ze daar asielzoekers kunnen huisvesten. De Tiltenberg ligt op grondgebied van Bloemendaal, maar tegen de Zilk aan. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom wilde asbestemmingen op de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan uitbreiden en verbeteren. De urnenmuren raken bijna vol. Van de 52 nissen zijn er nog maar 5 beschikbaar. De bestaande urnengraven worden niet gebruikt, waarschijnlijk omdat ze verouderd ogen. Volgens de gemeente is uitbreiding nodig omdat steeds meer mensen worden gecremeerd. In het nieuwe plan worden 18 bestaande urngraven opnieuw gebruikt en verbeterd. Ook komen er 2 nieuwe urnenmuren bij, met in totaal 20 nissen. En de regiodeel Sierteelt steekt ruim 700.000 euro in 4 nieuwe projecten voor de sierteeltsector. De regiodeel Sierteeltregio is een gezamenlijke investering van het Rijk en verschillende regio's. De projecten moeten helpen om de sector duurzamer, innovatiever en sterker te maken voor de toekomst. Een deel van het geld gaat naar een gezamenlijke zoetwaterstrategie voor de Greenport-regio's. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
4: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
5: Willem!

Uit lang, lang vervlogen tijden, muziek van de Rubettes en Sugar Baby Love. Welkom terug, dit is deel 2 van 12 uurtje. Op vrijdagmiddag. Het weekend klopt op de deur. Vrienden en vriendinnen van de radio, we gaan er nog een feestje van maken. Tot 1 uur, het muzikale ratatouille. De muzikale ondersteuning. Dit is Dora.

is een compositie van Pierre Carter. Het origineel is Langzaam en van Mieke. Net als Stengel bewaren. Dora was dit en de vijfde rij. De volgende is speciaal voor Hans, want die vindt dit een leuk nummertje. In de hemel is geen bier. Maar er zitten wel mensen die je misschien mist. En dat laat je op een vrolijke manier merken. Met dit nummer. Hans, voor jou.

Ja, maar ligt als je vader niet meer hebt, volgend weekend is vaderdag. En doet dit misschien iets met je. Speciaal voor Hans van Theresia. De ladder naar de hemel. Over vaders die er niet meer zijn gesproken. Ik heb een heel mooi nummer gevonden. Van Mattie van Doren. Een ode aan zijn vader. Ruim een week voor vaderdag. Lege dagen. Vele vragen. Kippenvel. Luister maar.

eerlijk zijn. Ik ken dit nummer al heel lang. En ik moet elke keer weer aan mijn eigen vader denken. Een ode aan zijn vader, Martin van Doorn. Hij deed hem live tijdens zijn concert een jaar of 15 geleden. 9 dagen. Vele vragen. Een ode aan zijn vader. Omroep van de Bollenstreek, het moet ook gezellig zijn op de radio. Dit was een serieus moment, dat mag best. Volgende week vaderdag dus weer. Het album Arrival van ABBA.

Across the LP Arrival van ABBA. Ik heb ze nog maar een keer uit de kast gehaald, hoor. Dame Dame Dino, nooit op single verschenen, maar ja, elk nummer van dat album is nagenoeg bekend. Uit dezelfde tijd komt dit. Dezelfde periode. Het was hun debuutsingle en tegelijk hun definitieve doorbraak. De Dolly Dots en Tell It All About Boys. Goedemiddag.

heb het van de week al gezegd. Toen zijn eigenlijk ook weer begonnen met Dolly Dots. We zijn begonnen als danseressen. Bij de Rostov 50. Dit was hun debuutsingle. En uiteraard destijds ook een Tros paradeplaat, want we waren dames van de Tros toen. Onder leiding van Angela Groothuizen, de Dolly Dots waren dat. En het verhaal van de jongens, Tell It All About Boys. Van de jongens naar de mannen. Vader en zoon Mulder. En wat een hit is dit, hè? Het is nooit goed. Hier zijn de havenzangers. Gezellig.

0: begraven zelfs.
1: Nee, het is nooit goed.
0: En het is nooit goed. Vrienden en vriendinnen van de radio. Ik wens je vast een heel fijn weekend. Dank je voor het luisteren. Maandag zijn we er weer. Even na 12 uur. Maak er nog een hele fijne vrijdag van. Ik laat je alleen met Guido van der Graaf. Dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Dat was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Altijd gedoe met je printer?
8: Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Een drukke rotonde in Noordwijk kan plaatsmaken voor stoplichten. Het gaat om de rotonde bij de Beeklaan en de Herenweg. De aanpassing komt uit het onderzoek naar een betere buslijn tussen Noordwijk en Leiden. Stoplichten moeten zorgen voor beter verkeer en meer veiligheid. Na de zomer werkt de gemeente de plannen verder uit. De VVD in Teylingen wil meer duidelijkheid over de begeleiding van statushouders naar werk. Volgens de programmarekening lukt dit nog niet goed genoeg. De VVD wil weten wat de gemeente nu doet en wat er beter kan. Ook vraagt de partij hoeveel statushouders na een paar jaar werk hebben. Senioren in Voorhout kregen donderdag hulp om veilig te blijven fietsen. Het initiatief Doortrappen vond plaats bij Vereniging Voorholte. De deelnemers kregen fietscontroles en tips van deskundigen. Ook kregen zij uitleg over verkeersregels, zoals regels op rotondes. Als huiswerk kregen de deelnemers mee om vaak hun kracht en balans te oefenen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Een explosief is afgegaan bij een woning in Hillegom. Dat gebeurde donderdagnacht aan de Lucas Schoonderbeekstraat. Na de knal ontstond er brand bij de voordeur. Toen de brandweer kwam, was het vuur alweer uit. De politie deed onderzoek en sprak met buurtbewoners. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Een caravan is vrijdag losgeschoten van een auto in Sassenheim. Dat gebeurde aan het einde van de ochtend op de Van Pallandlaan. De twee mensen in de auto kwamen net van de camping. Ze waren onderweg naar huis toen de caravan over een heuveltje losschoot. De caravan reed weg, ging door de berm en kwam in het water tot stilstand. Een bergingsbedrijf is gekomen om de caravan weer op de weg te trekken. De VVD in Hillegom heeft vragen gesteld over de verkeerssituatie bij de giraf. Het gaat om de tijdelijke school in het Elsbroekpark. De gemeente Hillegom haalt de jaarlijkse schoolschouw naar voren. BOA's en medewerkers gaan dan de verkeerssituatie bij de school bekijken. Daarna kan de gemeente zien of er extra maatregelen nodig zijn. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een drukke rotonde in Noordwijk kan plaatsmaken voor stoplichten. Het gaat om de rotonde bij de Beeklaan en de Herenweg. De aanpassing komt uit het onderzoek naar een betere buslijn tussen Noordwijk en Leiden. Stoplichten moeten zorgen voor beter verkeer en meer veiligheid. Na de zomer werkt de gemeente de plannen verder uit. De VVD in Teylingen wil meer duidelijkheid over de begeleiding van statushouders naar werk. Volgens de programmarekening lukt dit nog niet goed genoeg. De VVD wil weten wat de gemeente nu doet en wat er beter kan. Ook vraagt de partij hoeveel statushouders na een paar jaar werk hebben. Senioren in Voorhout kregen donderdag hulp om veilig te blijven fietsen. Het initiatief Doortrappen vond plaats bij Vereniging Voorholte. De deelnemers kregen fietscontroles en tips van deskundigen. Ook kregen zij uitleg over verkeersregels, zoals regels op rotondes. Als huiswerk kregen de deelnemers mee om vaak hun kracht en balans te oefenen. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het westen van het land goed op gang gekomen. Er staan inmiddels 15 files met in totaal 80 kilometer lengte. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden een kwartier extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En het is ook alweer druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Gouwen staat 8 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Een explosief is afgegaan bij een woning in Hillegom. Dat gebeurde donderdagnacht aan de Lucas Schoonderbeekstraat. Na de knal ontstond er brand bij de voordeur. Toen de brandweer kwam, was het vuur alweer uit. De politie deed onderzoek en sprak met buurtbewoners. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Een caravan is vrijdag losgeschoten van een auto in Sassenheim. Dat gebeurde aan het einde van de ochtend op de Van Pallandlaan. De twee mensen in de auto kwamen net van de camping. Ze waren onderweg naar huis toen de caravan over een heuveltje losschoot. De caravan reed weg, ging door de berm en kwam in het water tot stilstand. Een bergingsbedrijf is gekomen om de caravan weer op de weg te trekken. De VVD in Hillegom heeft vragen gesteld over de

0: verkeerssituatie bij de giraf. Het gaat om de tijdelijke school in het Elsbroekpark. De gemeente Hillegom haalt de jaarlijkse schoolschouw naar voren. BOA's en medewerkers gaan dan de verkeerssituatie bij de school bekijken. Daarna kan de gemeente zien of er extra maatregelen nodig zijn. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het westen van het land alweer in volle gang. Er is gelukkig weinig, ofthans, er zijn weinig bijzonderheden te melden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid een klein kwartier vertraging. En datzelfde geldt voor de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor Moordrecht. En de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. In beide gevallen, zoals gezegd, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang in het westen van het land, maar het is niet bijzonder druk. Het zijn vooral wat korte dagelijkse files. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid, een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht nog geen 10 minuten oponthoud. En de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tenslotte de N219 Zevenhuizen-Capelle voor Zevenhuizen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
14: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
16: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een drukke rotonde in Noordwijk kan plaatsmaken voor stoplichten. Het gaat om de rotonde bij de Beeklaan en de Herenweg. De aanpassing komt uit het onderzoek naar een betere buslijn tussen Noordwijk en Leiden. Stoplichten moeten zorgen voor beter verkeer en meer veiligheid. Na de zomer werkt de gemeente de plannen verder uit. De VVD in Teylingen wil meer duidelijkheid over de begeleiding van statushouders naar werk. Volgens de programmarekening lukt dit nog niet goed genoeg. De VVD wil weten wat de gemeente nu doet en wat er beter kan. Ook vraagt de partij hoeveel statushouders na een paar jaar werk hebben. Senioren in Voorhout kregen donderdag hulp om veilig te blijven fietsen. Het initiatief Doortrappen vond plaats bij Vereniging Voorholte. De deelnemers kregen fietscontroles en tips van deskundigen. Ook kregen zij uitleg over verkeersregels, zoals regels op rotondes. Als huiswerk kregen de deelnemers mee om vaak hun kracht en balans te oefenen. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral niet al te lange dagelijkse files nog in het westen van het land. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht nog 5 minuten oponthoud. En de andere kant op dezelfde A20 voor Nieuwkerk en de IJssel ook nog 5 minuten vertraging. En verder valt nog op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Bij Gouda voor industriegebied Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het stelt niet meer zo heel veel voor de avondspits in onze regio. 3 files in totaal nog, met maar weinig vertraging, zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 3 kilometer file met een kleine 5 minuten oponthoud. En de A20 Hoefnond richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A20 voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook daar nog maar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium.
7: Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met

En ik wens u een hele goede avond. Het is weer vrijdagavond 6 uur geweest of maandagavond 9 uur. En dat betekent dat u kunt luisteren naar de Bo Boomers. En de Bo Boomers, dat is muziek van 60 jaar geleden. Uit de hitparade van 60 jaar geleden. En dat is deze keer veel muziek uit 1966. Verder nieuwtjes uit de regionale dagbladen van 60 jaar geleden. En een overzicht van de top 10, u raadt het al, eveneens van 60 jaar geleden. Kortom, muziek, informatie en alles wat erbij hoort voor de boemers hier op onze lokale omroep Bo. En hier is de allereerste plaat van vandaag. Hier zijn de Birds en het nummer 8 Miles High.

Edwards uit 1966 en het nummer 8 Miles High. En we draaien dus platen, zoals ik al eerder zei, van 60 jaar geleden uit de hitparade. En dit is er weer een, maar dan van Nederlands bodem. Hier is Q65.

zo'n 60 jaar geleden in de hitparade. Dat wilde ik zeggen. De Q65 uit Den Haag dus. En het nummer The Life I Live. En als je wat lawaai hoort op de achtergrond, dat kan kloppen. Want er wordt hard gewerkt aan de buitenkant van de studio momenteel. En soms ook daarin trouwens. Maar dat is een heel ander verhaal. Nog een nummer. Dat gaan we draaien uit ons eigen land. Tenminste van muziek van eigen bodem. The Outsiders. Deze keer dus uit Amsterdam. En hier is het nummer Lying All The Time.

0: En dat zijn die outsiders uit Amsterdam. En die stonden 60 jaar geleden, dus in 1966, ook genoteerd in de hitparade. Met dit nummer Lying All The Time. En natuurlijk met zanger Wally Tax. Ik zei net, de nodige werkzaamheden worden er momenteel aan de buitenkant van de studio verricht. Nou, ik geloof dat ze eigenlijk net klaar zijn. En dus daar hoeven we het verder ook geen last meer van te hebben. Of rekening mee te houden. Maar dan weet u een beetje wat er zich allemaal afspeelt hier in en rond de studio van Bo. Dit zijn de Bo Boomers.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
0: Dit is inderdaad Bo met een heleboel mooie muziek. Zoals deze van de Lovin' Spoonful. Hier is Daydream.

0: Als je dat allemaal zo hoort, was 1966 best een leuk jaar wat de hits betreft. Zoals deze van de Love in Spoonful en het nummer Daydream. En ze hebben trouwens nog meer hits gemaakt. En die zullen we tijdens de Boboebers in de komende tijd vast wel tegen gaan komen. Hier is het allereerste nieuwtje.
1: Oud nieuws bij Boboemers.
0: En dat is een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 13 juni 1966. En dat gaat over Noordwijkerhout en de Zilk. Want morgen komt in Hotel van de Geest voor de tweede maal een groep jongeren en ouderen bijeen die belangstellen in de geschiedenis in het algemeen en die van Noordwijkerhout in het bijzonder. De heer T.A.J. van der Wiel uit de Zilk zal zijn collectie oudheidkundige, wat een woord, bezienswaardigheden tonen en er het een en ander over vertellen. Deze groep mensen is half mei door tussenkomst van de heer Peter Warmerdam uit de Zeestraat met elkaar in contact gekomen. De groep, die nog geen naam heeft, heeft echter grote plannen. Men zou graag zien dat iedere Noordwijkerhouter met gelijkgerichte belangstelling zich aansloot. En hij of zij is hartelijk welkom op de eerstvolgende bijeenkomst die morgen om 8 uur begint. En dat weet de Nieuw Leidse Courant allemaal te melden op 13 juni 1966.

0: Nou, we hebben extra aandacht voor werk van eigen bodem in deze aflevering van de Bouwboomers. Want dit was alweer de derde Nederlandse plaat, tenminste van de Nederlandse groep. En wel van de Hunters met het nummer Russian Spy and I. En ik zeg het nog maar een keertje, alle nummers die we deze keer draaien, die stonden precies 60 jaar geleden in de Nederlandse hitparade, in de top 40 van die tijd. En de top 10 daarvan, krijgt u straks een overzicht.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit
0: is Bo. En ik heb al een paar keer beloofd dat ik deze plaat zou gaan draaien, maar tot nu toe kwam het er niet van. Maar nu is die er dan toch. Simon & Garfunkel. En hier is het nummer Homeward Bounce.

0: Simon & Garfunkel zijn dat. En een nummer Homeward Bound, al een paar keer aangekondigd. Maar nu ook eindelijk een keer gedraaid hier in deze Bo Boomers. En trouwens, die komt van een mooie LP van ze, zie ik hier. Namelijk Parsley, Sage, Rosemary en Thyme. En zo heet dat de LP van Simon & Garfunkel. Die trouwens ook in 1968 uitkwam. U luistert naar, nee, ik zei ze 68, 1966 natuurlijk. Van tevoren, je gaat de fout in. In het begin van het programma zei je dat we allemaal muziek draaien uit 1966. En dan noem jij 1968. Dat komt niet. Nee, dat komt pas over een jaar of twee, denk ik. Want dan zijn we toe aan de muziek in 1968. Dit zijn de Bo Boomers. Weet je wat? We gaan weer een nieuwsje brengen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En ook deze keer hebben we weer de Nieuwe Leidse Courant voor ons liggen. En dat is de Nieuwe Leidse Courant van 13 juni 1966. En dat gaat over Voorhout. Want door de medewerking van bijna geheel Voorhout zijn de bejaarden zaterdag weer onthaald op een prettig dagje uit. 'S Morgens om 10 uur stonden 70 luxe auto's gereed voor de start, nadat de bejaarden van hun huis waren afgehaald. En onder een stralende zon werd de stoet door vele belangstellenden uitgewuifd. De reis voerde over Noordwijk, Katwijk naar Den Haag en via Loosduin de Schravenzanden naar Maassluis. En deze route was door het bestuur wel bewust gekozen, zodat de glascultures op de Maasdijk bewonderd konden worden. In Maassluis werd in de Ridderhof, een oude boerderij, een voortreffelijke broodmaaltijd geserveerd. En om 2:30 ging de tocht verder naar Avifauna in Alphen aan den Rijn, waar om 6:00 werd gedineerd. En bij aankomst in Avifauna stond de plaatselijke muziekvereniging Sint Cecilia al klaar. Evenals na het diner, wat vele bejaarden aanleiding gaf de Polonaise te lopen. En omstreeks 9:00 s'avonds was men weer in Voorhout terug. En dat was een berichtje over Voorhout uit de Nieuwe Leidse Courant van 13 juni 1966. Dit zijn de Bo Boomers. Mijn naam is Piet van der Voren. En het is tijd voor de Walker Brothers.

Shine Anymore. En dat zijn de Walker Brothers die een enorme hit hadden in 1966 met dit nummer. En de Walker Brothers hebben trouwens nog meer hits gehad. En die komen we uiteraard ook weer tegen in andere afleveringen van de Bo Boomers. Ik moet eens even kijken, want ik heb hier een hele lijst voor me liggen. En daar ga ik een deel van oplezen, dus dat hoort u zo. Want het is weer tijd voor het volgende. En de vaste luisteraars weten al wat dit betekent. We gaan een overzicht geven van de top 10 van precies 60 jaar geleden. En die top 10 die kunt u elke zaterdagmiddag beluisteren. Trouwens de hele top 40 tussen 2 en 4 uur via Radio Veronica. En dat waren heel wat mooie platen in die tijd. Want ik zei het er net al, 1966, dat was een heel erg mooi hitjaar. En we gaan trouwens in de rest van de Bo Boomers nog meer hits draaien uit dat jaar. Nummer 10 in de top 10, The Golden Earrings met If You Leave Me. Nummer 9, Rainy Day Women, number 12 and 35 bij Bob Dylan. Nummer 8, The Who met Substitute. Nummer 7, Frank Sinatra met Strangers in the Night. Nummer 6, de dubbele plaat van The Motions. Namelijk Why Don't You Take It and My Love Is Growing. Een plaat dus met twee A-kanten. Nummer 5, plaat die we vorige week gedraaid hebben. Take It or Leave It van The Searchers. Nummer 4, Crispy and St. Peters met Pied Piper. Nummer 3, De Mama's en de Papa's met Monday Monday. En let op, hij zakte van 1 naar 2. The Beach Boys met Sloop John B. En dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Maar allereerst moet ik even zeggen dat vorige week heb ik aangekondigd dat we deze week zouden draaien As Tears Go By van de Rolling Stones. Ik moet u eerlijk zeggen, dat schuiven we een weekje door. Dat komt volgende week. Want de Rolling Stones zelf, die zijn de nieuwe nummer 1 in deze top 10 van 60 jaar geleden. Ze stegen van 2 naar 1. De Rolling Stones en Painted Black. En die laten we uiteraard horen. En dat is de reden dat As Tears Go By volgende week wordt gedraaid. Hier is de nieuwe nummer 1, de Rolling Stones en Painted Black.

0: dat was dus precies 60 jaar geleden de nieuwe nummer 1 in de Veronica Top 40. En dat was de Top 40 van 11 juni 1966. De Rolling Stones en Painted Black. En nogmaals, u houdt As Tears Go By te goed. Volgende week zit hij er wel in.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: dat zijn de Trogs met in de tijd de allereerste hit die ze hadden hier in Nederland. Namelijk het nummer Wild Thing. En ik zeg wel hier in Nederland, maar volgens mij was dat überhaupt de eerste hit die de heren hadden hier in Europa en over de hele wereld. Ik weet trouwens niet of het ook in Amerika een hit is geweest. Wel in Engeland en in Nederland uiteraard. En daarom stond hij ook 60 jaar geleden in de hitparade.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En ik kom er net achter dat we eigenlijk alleen maar nieuwtjes hebben uit de nieuwe Leidse Courant van 13 juni 1966. Want in de andere regionale bladen en trouwens ook... Ja, in de andere regionale bladen, dat wilde ik zeggen. Daar stond niet zoveel regionaal nieuws in deze week. In deze week, want de nieuwe Leidse Courant. 4 keer komt hij maar liefst aan bod. En deze keer is het een berichtje uit Noordwijkerhout. En dat heeft ook betrekking op Warmond. Want bij het gisteren gehouden muziekconcours heeft de Harmonie Sint Matthias uit Warmond met het behalen van 317 van de toegekende 360 punten de eerste prijs gewonnen. En dat meldt de nieuwe Leidse Courant dus op 13 juni 1966. De Harmonie kwam daarmee in het bezit van de dagprijs en de bondsbeker. Het concours was georganiseerd door de muziekvereniging Sint Jeanne d'Arc uit Noordwijkerhout ter gelegenheid van het 9e lustrum. Er namen 11 fanfares en harmonieën aan deel. En de jury bestond uit C. Jacobs, J.P. Laro en M. van het Woud. Nou, dat was een berichtje dus uit de Nieuwe Leidse Courant over Noordwijkerhout. En ook een beetje over Warmond. Want Sint Matthias die ging met de eerste prijs naar huis toe. Ik zei er straks al, we draaien wat nieuwtjes uit 1966. Wat nieuwtjes, wat berichtjes, wat muziek uit 1966. Ik ben een beetje van slag, maar dat komt wel door al die werkzaamheden die er net buiten in de studio hebben plaatsgevonden. Ik zei al van, we gaan wat dingen draaien van 60 jaar geleden van eigen bodem. Hier zijn de Golden Earrings met een S nog. In de tijd met Frans Krassenburg als zanger. En hier is het nummer If You Leave Me.

0: En ook dat was een hit in juni 1966. The Golden Earrings uit Den Haag uiteraard. En het nummer If You Leave Me. En later ging de S eraf. Dat duurde nog wel een paar jaar. En toen werd het Golden Earring. En toen kwam Barry Hay erbij. En toen werden eigenlijk de grootste hits geboren van The Golden Earring. We gaan weer een berichtje doorgeven.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Want ook deze komt, ik heb het al eerder gezegd, uit de Nieuwe Leidse Courant van 13 juni 1966. En dat heeft betrekking op Sassenheim. Want in de nacht van zaterdag op zondag is op twee plaatsen ingebroken, zo meldt de krant. Bij vleeswarenfabriek Van Veen in de Hoofdstraat werd het kantoor doorzocht, waarbij een aantal bureauladen werd geforceerd. De buit bestond alleen uit wat kookgerei dat uit de kantine werd meegenomen. Het tweede bezoek, via een achterraam, gold het garagebedrijf Kis aan de Parklaan. In de garage werden uit gestalde auto's de papieren ontvreemd. Een bezoek aan het kantoor leverde een geldbedrag op. En de wijze van optreden wettigt het vermoeden dat in beide gevallen sprake is van dezelfde daders. Nou, dat waren dus berichtjes uit de Nieuwe Leidse Courant. De laatste uit Sassenheim, waar inbrekers op twee plaatsen actief waren. En dat komt uit de krant van 13 juni 1966.

0: dat is de Hoe.
1: En ze stond op een 8e plaats in de Nederlandse hitparade. Precies 60 jaar geleden met dit nummer Substitute. En vorige week toen draaiden we een ander nummer van ze, namelijk A Legal Matter. En toen wist ik alle vier de namen van de Hoe-leden nog op te noemen. Roger Daltrey, Pete Townshend, Keith Moon en John Entwistle. Jawel, allemaal zijn ze er nog. Er mankeert nog niks aan die van de voren.

dat is weer een nummer uit de hitparade van 60 jaar geleden. Crispy and St. Peters. En hij stond precies 60 jaar geleden op een vierde plaats met dit nummer The Pied Piper. En trouwens, hij was niet de enige die met dit nummer in de hitparade stond. Want er was ook nog een groep getiteld The Jets. En die stonden met ditzelfde nummer ook genoteerd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Crispy and St. Peters, dat is toch de meest bekende geweest met dit nummer. Het was trouwens alweer de laatste plaat voor deze Bo Boomers op deze vrijdagavond of maandagavond, afhankelijk van wanneer u luistert. Want u weet het, u kunt ons beluisteren op vrijdagavond tussen 6 en 7. En de herhaling die is dan op maandag tussen 9 en 10 uur. En dat is allebei op onze lokale omroep.

weet u weer waar u naar geluisterd heeft. Maar we gaan eruit met een instrumentaaltje. En dat doen we trouwens elke week, zoals u weet. Dit is de formatie The Nice en het nummer America. En het komt niet uit 1966, moet ik eerlijk zeggen, maar een jaar later. Maar wel een mooie om mee af te sluiten. Wij zijn er weer volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte met de Bouwboemers. En hier is The Nice met America. Tot volgende week.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Mariet Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
5: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
4: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
6: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
4: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.

0: wij maar wachten op de zomer en hij wil maar niet komen. Ja, dat is toch even lastig. Nou ja, maar gelukkig zijn wij er weer. Welkom bij Leven in de Brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Showtime. Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Ja, zeg dan zelf, hadden ze graag lekker in het zonnetje willen zitten. Maar dat zit er even niet in. Hè? We hebben de afgelopen week af en toe een flinke bak regen gehad. En nou ja, dan moet je ook het positieve maar weer van inzien. Want dat is weer goed voor de tuin. Ja. Ja. Nou ja, we moeten nog een weekje wachten, dan wordt het echt zomer. En nou, we laten het maar over ons heen komen. Ja. Wij begonnen zojuist met een nummer van Stevie Wonder. Never Had a Dream Come True. Van 1970. Ja. En ja, vroeger, toen hij pas begon, toen hij 11 was, kon hij zo goed piano spelen. En iedereen was helemaal onder de indruk van zijn zangtalenten. Daarom heette hij Little Stevie Wonder. Maar kleintjes worden groter, dus we noemen hem nu gewoon Stevie Wonder. Ja. Wat hebben we vandaag allemaal? Nou, je weet het denk ik al, hè. Ja. We hebben straks een mededeling waarvan je kunt afvragen of je er iets aan hebt. Ja, natuurlijk ook weer een Nederlands product waar we wat aandacht aan schenken. 19:30 hebben we Half Zacht. Dat is een heerlijke ballad. Dat is een hele mooie trouwens, dit keer. En tegen het einde hebben we nog een vergeten vinyl. Nou, en voor de rest hebben we een heel rijtje mooie nummers. En om dan maar gelijk bij de deur in huis te vallen, heb ik er eentje van Sam Fender en Olivia Dean. Dat is een nieuwe. Hij staat nummer 2 in de Nederlandse top 40. Hij heet Rain in Me.

Het is een lekker nummer hoor, van Sam Fender en Olivia Dean. En wat mij betreft is het een terechte nummer 2 notering. En ja, wat mij betreft mogen ze nog wel een tandje erbij zetten. Dan worden ze misschien nog nummer 1. Ja, je weet het niet. Ja, en er zijn zo van die nummers die je bijna niet meer hoort. En ja, ik probeer ze er altijd een beetje op uit te zoeken, zal ik maar zeggen. En ik heb er zo een gevonden. Het nummer heet Smokeheads in Your Eyes. En het nummer is door de jaren heen populair gebleken. Het werd geschreven in, mind you, 1933. En is opgenomen door onder andere The Platters, Nat King Cole, Brian Ferry en zelfs Jason Donovan heeft het in 1972 opgenomen. De Britse band Blue Haze heeft het ook opgenomen. Het kwam ook in 1972 uit. Het nummer heet Smokeheads in Your Eyes.

0: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Ja, vrienden, je weet het. Er zijn van die mededelingen waarbij je afvraagt, heb ik er wat aan? Nou, sommige zijn er zijn wel goed hoor. Ja, ik heb er een paar die wel hout snijden, zal ik maar zeggen. Het is vandaag 12 juni 2026. En daarmee is het onder andere de Week van de Gezonde Jeugd. Ook bij jongeren mogen er vaak wel wat kilootjes vanaf. Voor scholieren is bewegen en sporten essentieel. Maar ondertussen wordt daar steeds minder tijd voor vrijgemaakt. De insteek is natuurlijk om jongeren meer te laten bewegen. En daarvoor is er een club opgericht. En dat is de belangenorganisatie Jongeren op Gezond Gewicht. Nou, die werkt samen met gemeenten, scholen, ouders. Nou, die werkt met alles samen. En met z'n allen proberen ze het beste eruit te halen. Ja, en dan is het vandaag ook nog de Internationale Dag tegen de Kinderarbeid. Nee. Ja, we hebben het niet over vaatwasser uitruimen of maak je kamer schoon of de krantenwijk die niet gelopen wordt. Nee, de Internationale Dag tegen de Kinderarbeid is een initiatief van de Verenigde Naties om al die 218 miljoen... Ja, om die 218 miljoen mensen, kinderen bedoel ik, niet meer te laten werken en een betere toekomst te geven. Nou, dat is natuurlijk heel welkom, denk ik zo. Ja, en dan is het vandaag ook nog de dag van de jazzamateur. Ja, het moet niet gekker worden. Zelfs de amateurs hebben al een eigen dag. Jazz is een genre dat het toppunt is van orde in de chaos. Van logica in willekeur. Alleen de echte muziekkant kan het genre zich meester maken. Nou ja, ik zou zeggen, als je nou amateur bent, doe dan je best. Want dan wordt het vast nog een keer wat. Ja, maar om nou aan te geven dat er ook mensen zijn die helemaal niet van jazz houden. Er is ooit een band geweest die heette Johnny Hates Jazz. Ja, en die maakte een nummer dat heette Turn Back the Clock. Nou, het komt uit 1988. Hier is die. Johnny Hates Jazz.

ondanks dat ze een rare naam hebben, Johnny Hates Jazz, is het een lekker nummer, ja. Turn Back the Clock, dat klopt niet helemaal, hè, want we hebben hem net vooruit gezet. Tenminste, een maandje terug, ja.

het wordt maar geen zomer. Bij Rob de Nijs werd het wel zomer. Dat was in 1977. Ja, het kwam tot nummer 11. Een van de mooiste nummers die hij gemaakt heeft.

laten we maar hopen dat die zo snel mogelijk komt, die zomer. Hè? Nog een weekje wachten, dan is het officieel zomer. Maar of het nou echt doorzet, laten we maar hopen van wel. Peter Brouwer. Leven in de Brouwer. Dit is Bar. Ja, en laatste van Ilse de Lange. Je weet dat ik daar gek van ben, dus ik draai hem altijd eventjes. En daarna hebben we natuurlijk weer de ballad van 7:30. Hier is de nieuwe van Ilse. En hij heet Something Good.

0: lekker hoor van Ilse. Ik had nog zo mijn best gedaan om, ja, om naar een concert te gaan in Bloemendaal in het Openluchttheater. Maar het was in een kwartier uitverkocht en zoals gewoonlijk, ik was weer te laat.
1: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
2: Nee, ze zijn half zacht.
3: Half zacht? Half zacht.
0: Nou, laat die bitterballen maar even zitten. Ik heb hier een man dat zeker geen half zacht is. Nee, het is er een van Tsugaru. Je weet het, altijd rond half acht. Ik ben een beetje over tijd, maar rond half acht draai ik dan een prachtige ballad. Nou, dit is een ballad van Optima Formaat. Il Volo heet die.

0: mooi wat die man doet, die Tsuguro. Dat was trouwens 29 mei te zien in de Ziggo Dome. Ik hoor daar goede berichten over, maar ik ben er zelf niet geweest.
1: Je weekend begint pas goed met Leven in de Brouwerij.
0: En dan alle Swifties opgelet. Hier is de nieuwe Taylor Swift. I knew it. I knew.

nieuwe Taylor Swift. I knew it. I knew you. En natuurlijk, het staat nog in de tipperade. Dit is ook zo'n lekkertje. Het was 1978 toen ze voor het eerst de top 40 bereikte. En dat was met dit nummer. Dire Straits, Sultans of Swing.

lekker hoor. Dit is zo'n nummer die je eigenlijk nooit zat wordt. Nummer van de Dire Straits en Sultans of Swing. Ja, ik zit niet op de tijd te letten, maar ja, die tikt verder. En ik heb nog één item te gaan en dat is het vergeten vinyl. Dus we gaan er maar snel mee starten. We gaan het hebben over de Beach Boys. Ja, de Beach Boys onderscheiden zich vooral vanwege hun harmonieuze zang. De single Surfin' uit 1961 werd een hit in Amerika en was ook typerend voor de richting die de band vanaf dat moment zou inslaan. Het heette de surfmuziek. En die stijl was tot dan toe vooral instrumentaal geweest. De teksten gingen over surfen, auto's en hoe kan het ook anders over meisjes. De muziek van de Beach Boys is momenteel weer erg actueel. En dat komt door de coverband Beach Boys Best uit het tv-programma The Battle of the Bands. Die doen momenteel een theatertour. Ze komen onder andere hier in de buurt, althans in Zoetermeer, Leiden en Den Haag. Misschien is het een goede reden om daar naartoe te gaan. Maar wij gaan de echte Beach Boys draaien, een nummer uit 1967. Hij komt tot nummer 2 in de Nederlandse top 40 en hij heet Then I Kiss Her. Muziek die je altijd is bijgebleven. Toch is het vergeten vinyl.

Alex Warren. Ja, Fever Dream staat nog op nummer 3 in de Nederlandse top 40. En hij brengt eigenlijk zijn nieuwe single alweer uit. En dat is Passenger, die we zojuist hoorden. We gaan alweer over naar de voorlaatste van dit uur, vrienden. Dan is het weer voorbij. En dat is er een van de Douwe Bob. We draaien nog een keertje Funny.

Dit was Leven in de Brouwerij. Wilt u reageren? Doe dit dan aan lidb@bollenstreekomroep.nl. De reactie hoort u dan een week later in het programma. Want volgende week vrijdag om 7 uur is er weer een Leven in de Brouwerij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot slot draai ik nog een hele mooie Vrienden van de Eagles. En dan laat ik je ermee achter. En dan zien we elkaar volgende week weer. Dit is One of These Nights, nummer uit 1975. Ik zeg tot volgende week. Vrijdag 7 uur. Bye bye.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
6: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
5: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
7: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
5: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl. En maak impact met jouw energie.
9: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Je weekend is begonnen en ik help je daarbij op gang met een show barstensvol nieuwe muziek. Ik ben Dennis van der Voort en tot 9 uur ben ik bij je met Alternative Rock in Twilight Zone. En de eerste was lekker alternative uit 2024, Linkin Park. Ze waren terug en dit keer met een zangeres. Bertha Jew, dat is een Nederlands-Duitse indie-punkband. Ze komen uit popronde van vorig jaar. Speelde al in de UK. Gaan later dit jaar ook nog op tour in ons eigen land. De band heeft een EP uitgebracht, 5-Year Plan. Het is een grungy EP met punk-invloeden en lekker up-tempo. Dan laat via de messenger op Twilight Zone Radio maar weten wat je ervan vindt. Dit is Bertha Jew.

Bert the Jew uit de popronde dus. En ja, ik heb het al vaker gezegd. Die popronde levert echt jaar na jaar geweldige bands af. In het najaar gaat de popronde weer van start. Er zijn 100 bands geselecteerd. Er komt ook een aflevering in Haarlem. Hou dat even in de gaten. Want dat is een avond dat je gewoon naar Haarlem moet om bandjes te gaan kijken. Daar zit namelijk het aanstormend talent voor volgend jaar in. Dat weet ik echt zeker. Aanstormend talent. Over dat gesproken trouwens, dan gaat het niet over de Rolling Stones. Jemig, die waren ongeveer 65 jaar geleden aanstormend talent. Maar ze blijven natuurlijk ons wel verrassen. Dat gebeurde een paar weken geleden ook weer met ineens een nieuwe single. Want op 10 juli verschijnt Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Echt nieuw is overigens dit 25ste album van de band natuurlijk niet. De plaat bevat namelijk liedjes die niet eerder zijn uitgebracht, die nog op de plank lagen van Hackney Diamonds uit 2023. Wel een paar singeltjes waarop dus ook nog Charlie Watts meespeelde. De man leeft inmiddels niet meer. Of er ook nog een tour gaat komen. Ik vraag het me af, de Stones zijn al dik in de 80, maar je weet het natuurlijk maar nooit. Dit is wel die nieuwe single. En die is gewoon weer ouderwets, ja, Rolling Stones, zullen we maar zeggen. En ze zijn dus nog steeds aanstormend, want ze blijven zichzelf opnieuw uitvinden. In the Stars.

gewoon zoals je ze al jaren kent. Het blijft gewoon altijd goed, die Rolling Stones. Nivella dan. Ze heeft een nieuwe single uit. En dat doet ze terwijl ze stilletjes aan haar debuutalbum werkt. Dat moet ergens volgend jaar uitkomen. Bite Back is de opvolger van Drive. Het is een beetje een rock ballad met een donker randje. Vaker draaien? Nou, laat maar weten in de Messenger. Dit is de nieuwe Nivella.

0: en Dennis van der Voort.
1: Ja, het is nu echt begonnen, het WK voetbal. Wat je er verder ook van vindt en of je gaat kijken of niet. Ik heb eerlijk gezegd geen, die wedstrijd is allemaal 's nachts naar mijn idee. Maar uiteindelijk, als het Nederlands elftal het aardig doet, gaan we natuurlijk met z'n allen weer kijken. En ik zie her en der ook wat oranje versierde straten. Nou, veel plezier ermee. Interesseert het je helemaal geen fluit? Dan ook veel plezier met andere dingen doen. Luister naar goede liedjes bijvoorbeeld. En ja, weet je, ik heb nog geen liedje voor het Nederlands elftal gehoord. En dat is misschien maar beter ook, want het is om te janken wat er natuurlijk altijd voorbij komt. Dan kun je denken, ja, snollebollekers, maar is dat nou Nederlands elftal? Nou nee, natuurlijk niet echt. Dat kunnen ze in Schotland echt veel beter. Hun zuidenburen in Engeland, overigens jaren geleden ook, die hadden gewoon New Order die een plaat voor het elftal maakte. Zie dat de Golneering of San Mieu of een andere echt goede band maar eens een keer doen. Ik zie het niet gebeuren in ons land. Ja, Schotland dus. Daar heeft punkband Gallus op het team op pad gestuurd met hun versie van wat eigenlijk een Schotse klassieker is, Letter from America van de Proclaimers. Nou, ik denk dan, laat die Schotten dan nu eindelijk maar eens een keer die eerste ronde doorkomen.

Smash, dat is wel een heel toepasselijke naam voor het derde album van The Offspring. Met de klap brak de band door in 1994 en dat zorgde uiteindelijk voor 11 miljoen verkochte exemplaren van het back-to-back album van deze week. Het is een mooie mix van punk en grunge. En dat was natuurlijk hoogtijdagen. De grunge liep een beetje af in 1994. Maar punk was er altijd. En dat kwam juist weer een beetje op in 1994. En de Offspring gooide dat in de blender en maakte daar hun eigen geluid van. En dat hoor je ook goed op Bad Habit. Die hoor je zometeen eerst. En daarna hun doorbraaksingle Come Out and Play.

het back-to-back album van deze week. Dat was een mooie uit 1994, die van de Offspring. Lekker hoor, moet ik wel eerlijk zeggen. Twilight Zone. En het wordt ook wel weer eens tijd dat die jongens live komen optreden. Dat is al een poosje geleden, dus kijk of dat gaat gebeuren. En live, dat is een mooi haakje, bruggetje meteen naar de concertagenda. Veel optredens, veel nieuwe concerten staan in de planning. Ik begin maar gelijk even met eentje in januari. Afgelopen vrijdag begon de voorverkoop voor twee concerten van Nothing But Thieves op 15 en 16 januari in de Ziggo. Doe je best. Ga maar kijken op Ticketswap, want het is stijf uitverkocht. Dus dat is nog even een uitdaging. Eind deze maand 23 juni POD in Tivoli Vredenburg. De Pixies komen naar Roadtown op 17 juli. Wolfmother op 8 augustus in Tivoli Vredenburg. Twee dagen eerder staat trouwens ook daar de Get Up Kids. Tape Toy, die lanceren hun nieuwe album op 5 september in de Bitterzoet in Amsterdam. Een paar dagen later op de 13e staat daar ook Bleach 93. Dan hebben we nieuws over Afghan Whigs. Die komen naar Paradiso op 28 september en 2 oktober Republica in Roadtown. De Lemonheads staan op 15 oktober in Tivoli Vredenburg. Ze komen ook nog naar het Paard, dus je hebt keuze. Dat doen ze op de 18 oktober. En op 20 oktober staat Buffalo Tom in Tivoli Vredenburg. Ash komt ook naar Tivoli Vredenburg en dat doen ze op 10 november. Nou, laatst nog van dichtbij, The Wolf, 14 november in de Phil. Het festivalseizoen is begonnen. Volgende week Pinkpop met heel veel leuke, goede bandjes. Onder andere de Beaches. Ze staan er op de vrijdag. Wat mij betreft prima reden om erheen te gaan. Dan ben ik zelf niet per se een enorm liefhebber van festivals, maar meer van losse concerten. Maar Pinkpop heeft een mooie line-up dit jaar. En Beaches op vrijdag, dan denk ik, daar moet je bij zijn. Kort geleden verscheen het nieuwe album No Hard Feelings. In februari stond de band nog in de Melkweg en dat was heel erg goed. Dus als je nog kans hebt en er zijn nog wat tickets, ga naar Pinkpop. En ze hebben alvast de nieuwe single uitgebracht en die heet Should Have Known Better.

Mooie nieuwe van The Beaches. And Should Have Known Better. Ruben Carton dan. Dat is het zijproject van drummer Sal Rubenstein van Queen's Pleasure. En dat maakt het meteen interessant. Want Sal is nu namelijk zaar. En komt met eigen materiaal dat niet paste binnen Queen's Pleasure. Het is een solo project met een paar anderen. En dat levert de EP Still in the Race op. Met erop die single die best lekker is. Unentertained.

Enlightened Baby, dat is de titel van het nieuwe album van Pom. Opvolgertje van het album wat vorig jaar uitkwam. En we hebben de band natuurlijk al lang omarmd. Ook zij komen uit de popronde vandaan. De bakermat van nieuw talent. En om dat te vieren hebben ze ook maar een nieuwe single uitgebracht. En die heet I Want It.

Nog niet op Pinkpop, Pom, maar dat komt, gok erop, volgend jaar. Nou, laten we eens kijken. Wel op Pinkpop, aanstaande zaterdagavond, The Editors. Met Call It In knalt de band een nieuwe single de wereld in. En gelijk was daar de aankondiging van een UK en Europese tour begin volgend jaar. Dan moet ook het nieuwe album verschijnen. Heb je kaarten voor Pinkpop, dan heb je mazzel. Want ons land zit niet in die voorjaarstour. Wil je ze dan helemaal compleet in een echte solo set zien, dan moet je toch echt naar de UK of naar een van onze buurlanden. En ik gok er wel een beetje op dat ze zaterdag deze geweldige nieuwe zullen draaien. Wat mij betreft een hoogtepunt van 2026 tot nu toe. De nieuwe editors.

Zij staan op 13 september in de Bitterzoet. Bleach 93. En hun nieuwe single Underrated. Pinkpop, dat komt later wel een keer voor de jongens. Brad Delp, dat was de originele zanger van Boston. Hij werd vandaag 75 jaar geleden geboren. Delp speelde ook gitaar in de band die toch vooral bekend staat als een project van Tom Scholz. Maar vlakte de belangrijke rol van Delp niet uit. Hij stond bekend als een buitengewoon sympathieke, aardige man, maar wel met een historie van depressiviteit. En dat leidde uiteindelijk tot zijn zelfgekozen dood in 2007. Op het eerste album van Boston stond natuurlijk More Than a Feeling, maar daarnaast geweldige rockliedjes. Zoals deze, die precies wat vertelt wat de band is. En dat is een rock'n'roll band.

En daarmee komt deze Twilight Zone tot een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met meer nieuwe muziek. Vergeet ik niet om Twilight Zone Radio te volgen op Facebook en luister naar de Twilight Zone Weekly op Spotify. En dat kun je mooi doen in het aankomende weekend. Geniet er vooral van en van de laatste van vanavond. En die is van Suede.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
2: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
4: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
2: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon over grote wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland. Land geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Yes.
1: Benny de Buwe.
0: Ja, hallo. Hallo. Harder. Ja, lieve Goldies. Dit hadden jullie niet verwacht, hè? Dat we hier zomaar op de, hoe heet het, de Koepelberg, toch? De Koepelberg. Oh, dat wij hier in Paradiso zijn. Hij doet het niet. We doen. Nee, maar ik hoor niks. Het is zo. Ja? Oh ja, nu hoor ik het.
2: Ja, het is geen geweldig speaker.
0: Nee, maar geweldig dat we hier zijn met z'n allen. En dat we ook gewoon zo lekker ongestructureerd een route lopen. Eén keer gaan we naar links, de andere keer naar rechts. Dan gaan we rechtdoor. En dan komen we deze fantastische DJ's tegen. In open air. En dan wil ik even autotune. En een muziekje. Nu willen we graag een muziekje. Dan gaan we even dansen.
3: Goed.

0: je zelf dat het gaat? Hoe vind je zelf dat het gaat? Hoe vind je zelf dat het gaat? Hoe vind je zelf dat het gaat?
1: Hey, domme!
0: Hoe vind je zelf dat het gaat?
1: Hey,

natuurlijke vijand van de pudding is de hamer. De natuurlijke vijand van de pudding is de lasso. De natuurlijke vijand van de pudding is de knikker in het haardvuur. De natuurlijke vijand van de pudding is niet de wind!

0: beat.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
6: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
5: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
7: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
0: Mag.
13: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Het is vrijdagavond, even na 10. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.

Hallo, hallo, beste luisteraars en lieve luisteressen. De week is voorbij gevlogen, we zijn er weer. Het is weer vrijdagavond, dus tijd voor de Manjo Show. In dit geval Manjo Show nummer 1260, die vanavond de lucht ingaat. En vanavond een speciale show gewijd aan tamelijk zeldzame bluegrass muziek. Obscure bluegrass vanavond, wat de klok luidt. En ik begin dan maar met een groep waarvan ik weinig weet te melden. En dat geldt voor meer bands vanavond, ben ik bang. Het zijn de Bremer Brothers en de Virginia Partners. Komen denk ik uit Virginia, dat lijkt me wel. En ze zingen een prachtig lied. Tell Me Truly, Little Darling.

Dat waren Happy Smith en Larry Richardson. Happy Smith op de Clawhammer banjo en Larry Richardson op de five-string banjo. Unieke opnames uit de buurt van Galax, opgenomen in 1953. Just Let Me Fall. Dave Woolum kwam uit Kentucky, maar werd getogen te Ohio. Daar vierde hij ook zijn muzikale successen. Dit is een opname die hij maakt onder de naam Dave Woolum en Noah Crace. Noah Crace is banjo-speler. Verder hoor je Nelson Young op de fiddle en Oscar Woolum op de bas bij deze opname uit 1954. I ain't gonna let her do it anymore.

The one by your side won't be me. There's no wedding bells for me. Prachtige, zielige tekst van Joe Franklin en his Mimosa Boys. Opgenomen in 1952. Tijd voor een instrumental nu. Ronnie Nittle en de Holston Valley Ramblers. Opgenomen in 1951 is dit de Holston Valley Breakdown.

En dat waren de mij geheel onbekende John en Bill Garey. Met Come Back Little Pal, opgenomen voor het Marlboro label begin jaren 50. Iets bekendere artiest is Jim Eanes, Smiling Jim Eanes en zijn Shenandoah Valley Boys. Hij begon zijn opnamecarrière ook begin jaren 50 op het Blue Ridge label. Het label van songschrijfster Drusilla Adams uit North Wilkesboro, North Carolina. En ik draai Long Journey Home. Jim Eanes en de Shenandoah Valley Boys.

En dat waren de mij ook al zeer onbekende Bowers Brothers met Stop Knocking on My Door. Een merkwaardige instrumental nu van de Rainbow Valley Boys, opgenomen op een Excello label ergens begin jaren 50. Het heet Kaluka.

Don't Dead Moon Look Lonesome heette dat nummer, dat zou je niks verbazen. Het waren Betty Harper en haar Black Mountain Boys, opgenomen in 1952. Don't Dead Moon Look Lonesome. Ook voor nu naar Fred Murphy en de Blue River Boys. You'll Always Be My Blue-Eyed Darling is de titel van dit prachtige werkje. Fred Murphy en de Blue River Boys.

En dat was Alan Shelton op de banjo, 17 jaar oud hier. Opnames die hij maakte voor het Colonial Label in 1953. Een oude bekende, My Old Kentucky Home. Dee Stone is een uitstekende fiddler, zoals je nu gaat horen. Hij wordt begeleid door de Virginia Mountain Boys op een opname gemaakt voor het Blue Ridge Label in 1952. Luister naar Dee Stone en de Virginia Mountain Boys met Pilot Mountain Rag.

En dat was de Massey Family met een authentieke uitvoering van een fiddeldeun getiteld Piney Woods. Sonny Osborne maakte zijn eerste opnames voor het Gateway label samen met Enos Johnson. En hier doen ze een oude bekende, I'm on the way back to my old home. Enos Johnson en Sonny Osborne.

En dat was The Old Swinging Bridge door Glenn Neves en de Grayson County Boys. Glenn Neves is een fiddler uit Galax, Virginia. En hij brengt ons zo'n beetje naar het einde van deze uitzending. Hebben we nog eentje te gaan. Een fiddlenummer van Billy Thomas, getiteld The Black Mountain Rag. En dat sluit deze Banjo Show voor deze week af. Ik hoop dat jullie het een leuke show hebben gevonden. Dat jullie volgende week jullie radio wederom inschakelen. Zelfde tijd, zelfde zender. Dan ben ik er ook weer. Dit was de Banjo Show voor deze week. Tot de volgende keer.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hè? Wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug.
12: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakt het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Ah, mijn rug.
15: Beweeg.
14: Hè? Wat?
15: Huh?
14: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
16: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
17: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen... In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa.